Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer: in het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
4: Hemelvaartsdag, het Open Achterhoeks Dweilorkestenkampioenschap. Donderdag 14 mei vanaf 12 uur in Groenlo. De toegang is gratis. Dweilorkestendag.nl.
5: Vivaldi XL in Zevenaar.
6: Hemelvaartsdag geopend.
4: Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in Groenlo. Welorkestendag.nl.
7: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
8: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Mocht je het nog niet hebben meegekregen of ben je nog niet buiten geweest, je hebt echt een andere jas nodig vandaag, want we krijgen een frissere week. Hopelijk heb je afgelopen week, weekend, je batterij echt even goed opgeladen. Want deze nieuwe week begint droog met een mix van wolken en zon. Het loopt op naar zo'n 12 graden, maar vanmiddag komen er wel buien over Gelderland. En komt er ook koelere lucht binnen vanaf de Noordzee. Vanmiddag wordt het dus ronduit wisselvallig. Meerdere buien, 8 of 10 graden. En dan gaat de wind ook stevig aantrekken. Vanavond wordt het zelfs guur met kans op windstoten. Morgen wel een stukje vriendelijker. Minder wind dan, hooguit een lokaal buitje. En dan temperaturen rond de 14 graden. Zometeen een goed begin is het halve werk, ons introspelletje. Maar eerst een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. En dan zien we dat het Financieel Dagblad opent met chipfabrikant Nexperia uit Nijmegen. Het Chinese moederbedrijf eist bijna 7 miljard euro compensatie van Nederland. Het bedrijf zegt schade te hebben geleden doordat Den Haag ingreep bij de Nijmeegse chipmaker. De Gelderlander schrijft dat camperbezitters massaal hun busje te koop zetten. De wegenbelasting is dit jaar verdubbeld en dat hakt erin. Vooral bij de 65-plussers met een klein pensioen. Een camperbedrijf in Elst heeft sinds april geen bus meer verkocht. In Apeldoorn is de ME voor de derde avond op rij in actie gekomen bij protesten tegen de komst van een AZC. De gemeente wil daar zo'n 240 asielzoekers opvangen. Elke avond bleef een deel van de demonstranten naar achter staan en greep de politie in. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden en de gemeente zegt de zorg te begrijpen en wil in gesprek over hoe het veilig kan. Trouw heeft een opvallend onderzoek. Nog geen 6 op de 10 kinderen gaat op eigen kracht naar school. De rest wordt gebracht met de auto, bakfiets of fietszitje. Best schokkend, want fietsen is de makkelijkste manier om je kind te laten bewegen.

Als je plannen hebt voor Hemelvaartsdag, even bijstellen misschien. Want donderdag wordt het de koudste hemelvaart in ruim 10 jaar. Niet warmer dan een graad of 13, 90% kans op regen. De NS gaat vanaf juli een proef doen met gratis treinreizen voor 1000 mensen met een laag inkomen. De NS hoorde te veel verhalen van mensen die hun familie nooit zien, omdat een treinkaartje simpelweg te duur is. Als de proef werkt, dan wordt het landelijk. De Telegraaf heeft een bijzonder verhaal. Een schilderij dat in de oorlog door de nazi's werd geroofd hangt nog altijd bij de familie van een Nederlandse SS-commandant. Een beschaamd familielid tipte de krant. De eigenares wist het niet, zegt ze. En bij een burgerboerderij bij Laren zijn de koeien alweer een tijdje buiten. Met Pasen gingen de staldeuren open en toen was het feest, springend en bokkend het weiland in. Maar nu het even rustig is geworden en je goed luistert, hoor je daar onder de lentezon misschien het mooiste geluid van de boerderij. Ja, dit is een gretig grazende koe die lekker in het natte gras ligt. Geweldig geluid. David Bowie en de Pat Metheny Group. Ook een fijn geluid. This is not America.

David Bowie in de Pat Metheny Group en This Is Not America. Muziek waar je schoudervullingen zich weer van uitrekken en je bijna het idee hebt dat je de Walkman weer op je hoofd hebt zitten. Helemaal het gevoel van de 80's, plaat uit 1985.

En hoe fijn is het, want we hebben de stemsite voor onze ethisch vierdaagse weer opengesteld. Sinds dit weekend kun je stemmen en dat gaat over het komend Pinksterweekend. Daar gaan we 4 dagen lang het beste van de ethisch draaien. Op tweede Pinksterdag hoor je dan van 10 tot 6 de ethisch top 80. Dat zijn de 80 platen waar Gelderland massaal op gaat stemmen deze week. Tenminste, dat hopen we dus. Dus wat wil jij absoluut terug horen? Die ene meezinger van toen, een guilty pleasure waar je nog stiekem steeds op losgaat. Stemmen kun je tot en met komende zondag via gld.nl/80s. Of als je bij ons op de site kijkt en je ziet de knop luisteren, gewoon daar klikken. En dan kun je jouw favoriete 80s track doorgeven. Tot en met zondag dus. En dan met Pinksteren 4 dagen lang terug naar de jaren 80. Och, heb ik daar zin in. Dit zijn de Birds.

0: Mr. Tambourine Man, de beurs. Dat was dan weer jaren 60 geluid, hè? Ook fijn.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En een zeer herkenbaar intro. Dus zeker wel eens de moeite waard voor ons spelletje. Een goed begin is het halve werk. Wat is het idee hiervan? Nou, ik heb een plaat in mijn hoofd. Die wil ik graag draaien vanochtend. De voorwaarde die we daarin hebben verbonden is... dan moet die wel worden geraden op basis van het intro. Het gaat om deze plaat.
1: Een goed begin...
0: Ja, hier heb ik zin in. Deze plaat wil ik dus zometeen draaien. Alleen, dat kan alleen als die dus wordt geraden. frank@gld.nl, dat is mijn mailadres. Of je stuurt even een appje naar de studio... met de titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin...
0: Kom maar door. Kwartiertje, 20 minuten. Denk er maar even over na.
2: Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi.

0: Nou, deze zou dus heel goed kunnen, hè? Toto en Stop Loving You. Als jij denkt, deze mag niet ontbreken in de ethisch top 80 komend Pinksterweekend. Ga dan nu naar de site gld.nl/ethisch en geef jouw favoriete ethisch tracks door.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Bedding Wonen.

0: in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Bedding wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
2: Mijnleesbril.nl.
0: Bedding wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
4: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
5: Het is bijna, ja, nu echt 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn is het 7 graden en in Varik is het 8,4. Het weer in Gelderland begint vandaag droog met een mix van wolken en zon. Maar in de loop van de ochtend trekken buien vanuit het noordwesten over de provincie. Vanmiddag blijft het wisselvallig met meerdere buien. En het noordwestenwind gaat flink in kracht toenemen. Waardoor het guur wordt vanavond met kans op windstoten. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid moest na 8:00 ingrijpen om de rotonde bij de Laan van Maten te ontruimen, waarna het nog onrustig bleef met de terugkerende demonstranten. En Orion Stars uit Doetinchem heeft zich voor de derde keer op rij tot landskampioen volleybal gekroond door de derde set met 25-15 te winnen. Het kampioenschap werd gevierd met honderden uitzinnige supporters. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site en via de mobiele app. Verkeersinformatie dan. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 8 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel 7. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen Beek en Duiven op dit moment 7 minuten extra reistijd. En op het spoor in Gelderland is het op dit moment rustig, dus dat is mooi.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
6: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
8: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
10: De toegang is gratis.
9: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
12: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
11: Hemelvaartsdag geopend. Rijmer-sierbestrating.nl.
13: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Hey, ik weet zeker dat het Elton John is, dus ik heb hem voor de helft goed. Helaas, de titel kan ik even niet opkomen. Hey, allemaal fijne dag, groetjes!
1: Met Daniel van Elton John.
2: Daniel van Elton John uit 1973.
3: Een goed begin is het halve werk. We draaiden vanochtend Elton John met Daniel.

0: Hoe is het buiten?
1: Ja, dat lijkt ook te kloppen. Daniel Loos en de wind, maar wij... Floris Lefebvre, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
1: Dat past al bij vandaag, hè? Laat die wind maar waaien.
2: Inderdaad, heel goed. Want we krijgen vanavond en vannacht met een stevige noordwestenwind te maken. Er geldt zelfs een code geel in het noordelijk kustgebied. En ook om de omliggende provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en in Groningen. Maar ook nabij het noordwesten van Gelderland kan het behoorlijk stevig gaan waaien vanavond en vannacht. Met windkracht 5 of windkracht 6 zelfs. Maar vandaag overdag merken we er nog niet heel veel van. De wind is matig tot vrij krachtig uit het noorden. En voert ook behoorlijk koude lucht aan. En dat gaan we vandaag echt merken. 13 graden is slechts de maximumtemperatuur vandaag. Het is lange tijd droog. Met af en toe wat zonneschijn zelfs. De komende uren wordt het een tijdje zonnig weer in de provincie. Maar in de loop van de middag volgen een aantal buien. En dan kan het toch behoorlijk guur zijn in de provincie.
1: Ja, helemaal als je terugdenkt naar afgelopen weekend. En hoe we daarvan hebben genoten als Gelderland, hè?
2: Absoluut, want gisteren en eergisteren werd het zelfs 20 tot 23 graden in de provincie. De zon scheen flink, op de meeste plaatsen was het droog. En er kwamen van die prachtige Hollandse stapelwolken tot ontwikkeling.
1: Ja.
2: En vandaag moeten we echt uit een heel ander vaatje tappen wat dat betreft.
1: Ja, nou je merkte het vanochtend al toen ik hier naartoe fietste dat er inderdaad al een andere wind waait.
2: Ja.
1: Nou hebben we natuurlijk de afgelopen dagen, behalve dat mooie weer, wel echt koude starten. Een koude
2: inderdaad
1: start gehad vaak 's ochtends. Dat het net rond het vriespunt zat. Een beetje in de hoek van Gelderland.
2: Mm-hmm.
1: Maar ja, we gaan vandaag gewoon niet zozeer echt omhoog. Hè. Die wind gaat echt aantrekken.
2: Die wind gaat zeker aantrekken. Het wordt vanavond en vannacht zelfs een beetje onstuimig in de provincie. Maar het meest onstuimige weer is echt weggelegd voor het noordelijk kustgebied. Verder landinwaarts, in de Achterhoek, het rivierengebied. Daar is het allemaal wel wat rustiger. Maar die wind gaat zeker aantrekken. En ook de rest van de week kan er af en toe wel een behoorlijk windje staan. Windkracht 4 of 5 uit het oosten, of uit het westen bedoel ik. En die blijft maar koude lucht aanvoeren. Waardoor de temperatuur de komende tijd niet hoger uitvalt dan 13 of 14 graden. En moet je nagaan dat een graadje of 18 gebruikelijk is voor deze fase van het jaar. Dus daar zitten we de komende periode echt ruim onder. En het blijft de komende periode ook wisselvallig met dagelijks kans op een aantal buien. Zeker ook lange droge perioden met zon. Maar het is toch allemaal wel een stuk minder dan voorgaande dagen.
1: Ja, maar ja, als jij nou stiekem even een inkijkje geeft. Dit vind jij denk ik wel interessanter als weerman, toch?
2: Zo'n week. Zeker.
1: Er gebeurt er wat.
2: En ik denk ook dat het voor de natuur heel goed is. Want de afgelopen periode is er in het westelijk deel van Nederland weinig regen gevallen. En ook de westelijke kustgebieden en ook het westelijk deel van Gelderland krijgen de komende periode een aantal buien. En dat zal de natuur goed doen.
1: Okay. Floris, dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje gewoon weer.
2: Ja, tot straks, Frank.
1: Tot straks. En Jan Sommerdijk, die is er na 7 uur ook bij om ons mee te nemen naar de sport van het afgelopen weekend. Maar eerst Martijn de Vandellas, Dancing in the Streets. Ah.

0: Ik zei vorige week nog tegen een collega van... het lijkt erop alsof de mannen van de platenafdeling... er expres altijd een beetje een weergerelateerd plaatje uitkiezen... zo rond het weerbericht.
1: Goedemorgen.

0: Meeks Meubelen in Vorden en Ruurlo is Hemelvaartsdag geopend. Kijk op meeksmeubelen.nl.
1: A18 Sierbestrating is op Hemelvaartsdag gewoon geopend. A18sierbestrating.nl.
2: Iris Endemol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Wil je straks ook op het strand je boek lezen en je kleinkind in de gaten houden? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multivocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op Sven.

0: Vroegen.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
5: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt. En dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
4: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
6: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
4: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen.
7: Zeker.
4: Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 minuten. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel 10 minuutjes. De A15, daar is een ongeluk gebeurd. Gorkum Nijmegen tussen Elst en Bemmel staat nu een kwartier vertraging over 4 kilometer. Het is 1 rijstrook open. Tussen Bemmel en knooppunt Ressen door dat ongeluk. Dus 1 rijstrook maar. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Waddenooyen. Ook 5 minuten extra reistijd. Dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
9: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
17: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
16: Medipoint.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Medipoint.
17: Medipoint, met de juiste

0: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Goedemorgen Gelderland.

Ja, dit is ook eentje uit de ethische, die je zou kunnen onthouden als je een ethisch stemlijstje gaat maken deze week. Radio Gelderland tijdens de Pinksterweekend. 4 dagen lang, de Pinkstervierdaagse. Het hele weekend hebben we dan muziek uit de ethisch. En we willen graag van jou weten welke ethisch plaat we daar absoluut moeten gaan draaien op tweede Pinksterdag voor de top 80. gld.nl/ethisch, geef maar door. Dat kan dus zomaar deze zijn. Paul Simon en You Can Call Me Al. Goedemorgen. Het is maandag 11 mei. Deze nieuwe week begint nog droog. Mix van wolken en zon, maar het loopt vandaag eerst op naar zo'n 12 graden. En daarna wordt het frisser. Want er komen buien over Gelderland. Koelere lucht vanaf de Noordzee. En de wind gaat aantrekken. We zakken dan naar een graad of 8. En vanavond wordt het gewoon ronduit guur met kans op windstoten. Morgen wel een stuk vriendelijker. Dan minder wind, hooguit een lokaal buitje. En dan temperaturen zo rond de 14 graden.

Zometeen Jan Sommerdijk over de sport van afgelopen weekend en ons spelletje Plaat Delict. Maar eerst een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. De Gelderlander schrijft dat camperbezitters massaal het busje te koop zetten. De wegenbelasting is dit jaar verdubbeld en dat hakt erin, vooral bij 65-plussers met een klein pensioen. Een camperbedrijf in Elst heeft sinds april geen bus meer verkocht. In Apeldoorn is de ME voor de derde avond op rij in actie gekomen bij protesten tegen de komst van een AZC. De gemeente wil daar zo'n 240 asielzoekers opvangen. Elke avond bleef een deel van de demonstranten na achter staan en greep de politie in. In totaal zijn er zeker 34 mensen aangehouden. De gemeente zegt de zorgen te begrijpen en wil een gesprek over hoe het veilig kan. Ook goed nieuws uit Apeldoorn. De 15-jarige Maxime, die 3 weken vermist was, is teruggevonden in Polen. Hè? Hij is vrijdagavond slapend aangetroffen in een bushokje. De jongen is ongedeerd en zijn ouders zijn onderweg om hem daar op te halen. Het Financieel Dagblad opent met chipfabrikant NXPeria uit Nijmegen. Het Chinese moederbedrijf eist bijna 7 miljard euro compensatie van Nederland. Ze hebben schade geleden doordat Den Haag ingreep bij de Nijmeegse chipmaker. Dat is het verhaal. Trouw heeft een opvallend onderzoek. Nog geen 6 op de 10 kinderen gaat op eigen kracht naar school. De rest wordt gebracht met de auto, bakfiets of fietszitje. Best schokkend, want fietsen is toch de makkelijkste manier om je kind te laten bewegen. De NS gaat vanaf juli een proef doen met gratis treinreizen voor 1000 mensen met een laag inkomen. De NS hoorde te veel mensen verhalen dat ze hun familie nooit meer zien omdat het treinkaartje simpelweg te duur is. Als de proef werkt, dan zal dit landelijk worden ingevoerd. En Suzanne en Freek trappen vrijdag de reeks van 10 concerten af in het Gelredome. En dat Arnhem daar weer een beetje voor vol loopt, is geen verrassing. Maar wist je dat hun meest gestreamde nummer niet Lichtje branden is, maar de allereerste hit nog altijd, Als het avond is? Die staat op Spotify met ruim 111 miljoen streams. Opvallend, in de hitlijst, zoals de top 2000, scoort Lichtje branden juist hoger bij fans. Terwijl dat nummer pas online kwam en nu rond de 24 miljoen streams zit. Nog steeds heel veel natuurlijk. 1 ding is duidelijk, of het nou de nieuwste hit is of de allereerste plaat uit hun beginperiode. Gelderland krijgt geen genoeg van Suzanne en Freek. Daarom staan ze dan ook 10 avonden op rij in het Gelderland. Nou, de meest gestreamde krijgt er weer 1 keertje bij. Want ik draai hem nu, Als het avond is.

0: Het meest gestreamd van Suzanne Freek. En er zullen de komende dagen nog wel een paar streams bijkomen. Mensen die alvast een beetje voorpret hebben voor de concertreeks die komend weekend dus begint. Het is 7:15. Je luistert naar Radio Gelderland. En we gaan terugblikken op de sport van afgelopen weekend. Met een nederlaag voor NEC, maar toch nog kans op Europees voetbal. En voor de Graafschap zit het seizoen erop. En wat dacht je van Mr. Knockout tegen de bloedverspiller, oftewel boksen? En feest natuurlijk bij Orion Stars, hè, voor de derde landstitel op rij. Dat hoorde je vanochtend ook al voorbij komen. Jan Sommerdijk die praat ons bij. Jan, allereerst even NEC, want een 2-1 nederlaag uit tegen FC Groningen. Dan willen we natuurlijk van jou horen, waar ging dat mis?
1: Ja, ik heb het idee dat de druk toch een factor is geworden bij NEC. Hè. Het was natuurlijk het hele seizoen leuk. Lekker aanvallen en dan resultaat halen ook nog erbij. Maar er hoefde nog niks. En nu de laatste tijd moet het. Hè. Dat zag je in die bekerfinale tegen Feyenoord. Hè. Toen konden ze tweede worden. En ja, dat is toch een factor die NEC niet kent. En die tegenstanders die ze hebben over het algemeen, die hadden er wel meer. De concurrentie hebben er wel meer ervaring mee. Dus die weten er iets beter mee om te gaan. Maar goed, het is ook zo. Wie nu de minste fouten maakt, die haalt nog prijzen. En NEC maakt fouten, want de laatste 4 wedstrijden maar 3 punten gehaald. Maar toch zit het er nog in. Maar gisteren, ja, het viel wel heel erg tegen. En Sammy Uwaiza was wel heel kritisch op zijn ploeg.
2: We waren totaal niet scherp, vooral de eerste helft niet. Het leek alsof niemand zin had in de wedstrijd, alsof we gewoon niet wakker waren. Dus, en als dat als het geval is, dan weet je dat het echt een lange middag gaat zijn.
0: Ja, en dus wederom een niet zo beste wedstrijd. En toch kunnen ze nog steeds Europees voetbal halen.
1: Ja, want Ajax verloor van Utrecht, dat was een grote verrassing. Thuis, dus die staan nu 5e. NEC staat nog altijd 4e en Twente is naar de 3e plaats gestegen. Maar goed, als NEC volgende week thuis wint van Go Ahead, dan houden ze Ajax sowieso achter zich en hebben ze in ieder geval Europees voetbal rechtstreeks. Dat betekent dat ze dan in de voorronde van de Europa League mogen instromen. Dat is toch een heel traject om naar het hoofdtoernooi te komen. Maar toch, ja, in ieder geval iets wat NEC sinds 2008 niet meer bereikt heeft. Dus dat is al mooi. Maar het kan nog mooier worden, want FC Twente staat 2 punten voor. Moet de volgende week naar PSV. PSV is al uitgespeeld, die zijn kampioen, maar die zullen hun laatste thuiswedstrijd toch niet laten lopen. En zelfs als het een gelijk spel wordt en NEC wint, gaat NEC over Twente heen. Dan zouden ze 3e worden en dat betekent voorronde Champions League. Nou, dat zou natuurlijk een sensatie van je welse zijn. En ja, daar gaat NEC natuurlijk ook voor. Dat legt Brian Linssen even uit.
3: Je wil natuurlijk voor de hoogst mogelijk gaan, 3e plek. Maar ik denk als het uiteindelijk 4e wordt, heb je nog een fantastisch seizoen gehad.
0: Ja, zo is dat. Dan de Graafschap. Voor hen zit het seizoen er wel op. 2-2 gelijk gespeeld tegen Almere City in de playoffs. Daar zat niet meer in.
1: Nee, eigenlijk niet. Ze misten ook nog een paar spelers. Almere was gewoon wat ervarener, wat slimmer. Dat was in Almere al het geval. Toen werd de Graafschap echt overspeeld. Nu zeker niet, maar het was een beetje een wedstrijd in evenwicht. En dat is niet genoeg als je met 2 punten verschil moet winnen. Het werd na rust even 1-1. En toen kwam er even zo'n moment dat je denkt, zou het nog? Toen was er ook een grote kans op 2-1, maar na de 1-2 was het gelopen. Dus nee, dat is jammer. Moet je ook niet te dramatisch over doen. Want het is voor de Graafschap gewoon al mooi dat ze toch een heel behoorlijk seizoen hebben gedraaid. En die play-offs hebben gehaald. Beer zat er denk ik niet in met dit jonge elftal. Maar ja, het is ook al kijken naar volgend seizoen. En dat doet doelman Ties Wiegers al even.
2: Ja, het voetballeven stopt niet en de club stopt niet. Uiteindelijk moet je het weer oppakken en, met de jongens die doorgaan. En, deze club moet gewoon terug naar de Eredivisie. En dit jaar is dat helaas niet gelukt. Maar volgend jaar moeten we daarvoor weer strijden.
0: Ja, volgend jaar moeten we daar weer voor strijden. Dan de volleyballers van Orion Stars, ook uit Doetinchem. Voor hen de 3e landstitel op rij, dat het een feit is geworden. En dus was een groot feest dit weekend, hè?
1: Jazeker. Kijk, het begint gewoon te worden, maar het is natuurlijk toch nooit gewoon. 3e landstitel. Ze hebben ook 3 keer de beker gewonnen, 2 keer de Supercup. Ja, het was altijd de ploeg van net niet. Toen ze nog Orion heette. Heel vaak finales halen en dan verliezen. Maar dat is sinds 2 jaar helemaal omgedraaid. En ze zijn nu de grote prijzenpakker in het Nederlandse volleybal geworden. Ook in deze playoffs. Gewoon 3 in 3 wedstrijden winnen tegen Liqueurs. Dat is heel knap. En gisteren werd het 3-0. Een groot feest inderdaad. En ook bijvoorbeeld bij libero Niels Lipke.
4: Hartstikke mooi, deze ambiance. Ik denk dat iedereen heel trots op kan zijn wat we hebben neergezet hier. Met iedereen erbij, echt volle zaal.

0: En dan zo'n pot neerzetten. Ik ben echt apetrots op iedereen.
1: Tot slot, Jan, nog een laatste vraag. Wie zijn Mr. Knockout en de bloedverspiller? Want dat heb ik net aangekondigd over het boksen. Maar welke namen horen daarbij?
2: Ja, zijn prachtige namen. Mr. Knockout, dat is Elijs Camara uit Nijmegen. Die is prof geworden eind 2024. Dus die is nu zo'n anderhalf jaar weer prof. 7 partijen gebokst, 7 keer knockout. Maar nu kreeg hij echt een pittige tegenstander. Devon Miller, een Brit. En die had de naam de bloedverspiller. Die zegt, als ik aan het boksen ben, dan wil ik bloed. 7 van zijn 9 partijen die hij gewonnen heeft, ook allemaal ook in knockout. Dus nou, dan denk je, die Camara, nou gaat hij het een keer lastig krijgen. Hij kreeg het ook lastig, want hij heeft echt wel een paar tikken gehad. Maar uiteindelijk deelde hij de beslissende tik uit. En ja, ging die Miller knock-out. En dat was wel mooi, want van tevoren was er ook al zo'n spel gaande dat die Miller ook nog zei van, ja, tegenstander, maakt mij eigenlijk niet uit wie, zegt me niks. En Camara reageerde met, dit is een man van woorden en niet van daden. Dus nou, Camara heeft gelijk gehad, de bloedverspiller onderuit. En de volgende overwinning, hij is nu de top 100 van de wereldranglijst ingegaan. En dat is voor Elijs Camara heel mooi, want dat betekent dat hij zijn volgende partij nog een sterkere tegenstander gaat treffen. Want hij wil gewoon naar de top van Europa, naar de top van de wereld. En voorlopig gaat dat heel goed. 8 keer knock-out, dat is toch heel bijzonder. Dat hebben bijna geen andere boxers hebben dat nog bereikt, hoor. Dat ze zo vaak knock-out ook hebben. Winnen wel, maar dan knock-out.
1: De knock-out achter, ja.
2: Een handelsmerk van hem.
1: We kijken nu weer uit naar de volgende wedstrijd. En die gaan we dan zeker bespreken op Radio Jan. Dank je wel.
2: Is een mooie bijnaam.
1: Ja, een mooie bijnaam, ja. De bloedverspiller, Mr. Knockout.
2: Verspillen past wel een beetje bij jouw volgende onderwerp.
1: Ja, platen licht komt eraan.

opmerkelijke melding vanochtend namelijk. Want de betrokkenen heeft bij ons aangegeven op het bureau dat hij of zij graag geheel vrijwillig in een situatie van gijzeling terecht wil komen. Dat is toch wel opmerkelijk, hè? Volgens de verklaring ervaart hij zijn dagelijks leven als voorspelbaar en benauwend. En de wens wordt uitgesproken om daar op drastische wijze aan te ontsnappen. In het muzikale relaas wordt het idee van gegijzeld worden niet als dreiging, maar juist als uitweg gepresenteerd. Het is een plotselinge, alles veranderende gebeurtenis die hem los zou trekken uit de sleur. Nou, de platenpolitie wil hierbij juist even heel nadrukkelijk benadrukken dat de aangever hiermee een omgekeerde werkelijkheid schetst en een ernstig misdrijf ziet als bevrijding. De zaak wordt vanochtend door ons onderzocht als een opvallend

geval van vrijwillige overgave aan vrijheidsberoving, ingegeven door de behoefte aan verandering. Dus het verlangen naar vrijheidsberoving. We zoeken een Nederlandse band uit begin jaren 80... rondom twee mannen met dezelfde voornaam. En ze staan bekend om hun scherpe, vaak ironische teksten over het dagelijks leven. Dus een misdrijf als ontsnapping. Enig idee over welke plaat ik het heb? Laat dat achter via de mail frank@gld.nl of een appje naar de studio.

0: 4 dagen lang hits uit de jaren 80. Met op de slotdag de 80's top 80. Dus pak denkbeeldig je Walkman erbij en stem op jouw favorieten. Welke nummers draaide jij grijs? Stem nu en stel hem samen. De 80's Vierdaagse. En Pinksteren hoor je hem op Radio Gelderland.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
6: Betting Racing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
7: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
0: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, in Noordeinde, Oldebroek is het 6,8, in Geldermalsen 8,3. Het weer in Gelderland begint vandaag droog met een mix van wolken en zon, maar in de loop van

0: ochtend trekken buien vanuit het noordwesten over ons heen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met meerdere buien en dan neemt de noordwestenwind flink in kracht toe, waardoor het guur wordt met kans op windstoten. Na een verdachte overdracht in een Zutphens park heeft de politie in de slaapkamer van een 23-jarige man voor ruim 340.000 euro aan contant geld, drugs en wapens aangetroffen. En NEC is ondanks de 2-1-nederlaag in Groningen nog altijd volop in de race voor Europees voetbal. Bij winst volgende week thuis tegen Go Ahead is de vierde en zelfs de derde plaats nog mogelijk. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan pakken we de verkeersinformatie er even bij van de ANWB. De meeste files staan nu in de Randstad, beginnen ook allemaal weer op gang te komen. Maar ook in Gelderland hebben we wel wat files door te nemen met elkaar. De belangrijkste, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, een kwartier vertraging. Op de A15 is een ongeval gebeurd, Gorinchem-Nijmegen tussen Ressen en Bemmel. Daar staat door het ongeluk 3 kilometer en 1 rijstrook open. En vanaf de andere kant ook tussen Bemmel en Ressen 1 rijstrook open. Dus is daar inderdaad in het midden wel even mis. Verder op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knopend Hattemerbroek 10 minuten extra reistijd. Dat zijn ze niet allemaal, maar dat zijn wel de belangrijkste.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Topservice in Epe.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Goedemorgen Gelderland.

0: Je luistert naar Radio Gelderland. Queen was dat en You're My Best Friend. Een nieuwe week is begonnen en het is de week van het Songfestival, hè? We maken dat misschien wat minder bewust mee, omdat we zelf niet meedoen dit jaar. Maar in Wenen is het Songfestival wel officieel begonnen. We doen voor het eerst sinds 2002 niet mee. Ditmaal dus uit protest tegen de deelname van Israël. De openingsceremonie die is geweest bij het stadhuis in Wenen. Alle 35 deelnemers hebben zich daar gepresenteerd aan het publiek. En dus ook Israël.
1: Ja, I saw there's a lot of fans from Israel here. That's all I gotta say.
2: Niet alleen applaus, maar ook boegeroep klonk er toen de Israëlische artiest over de loper naar voren kwam. En toch hebben de meeste mensen het hier liever niet over politiek, maar over hoe belangrijk het is om samen van de muziek te genieten.
0: Ja, en dat kan morgen al. Morgen is de eerste halve finale. Zaterdag dan natuurlijk de grote finale. Donderdag de andere halve finale. En nog wel een opmerkelijk het laatste nieuwtje. De Noorse zanger Jonas Löf, die heeft een waarschuwing gekregen van de organisatie. Zijn optreden zou tijdens de repetities te sexy zijn geweest. Hij kan er zelf wel om lachen. Hij zegt, dit is toch eigenlijk wel de leukste waarschuwing die je kunt krijgen, dat je te sexy bent. En dat bracht met name de kale collega's hier op de redactie tot het volgende verzoekje.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: hij is gewoon te sexy. En dat geldt dus ook voor de Noorse inzending. Ik ben benieuwd hoe dat deze week uitpakt op het Songfestival. Het is 7:50.
1: Plaatdelict.
0: Tijd voor de oplossing van plaatdelict. Iedereen weer bedankt voor het meedenken vanochtend. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben de dader kunnen pakken. We hadden te maken met een ironisch, maf, schattig, geestig, maar ook wel hard nummer over de gijzeling. De tekst bezingt het absurde verlangen om gegijzeld te worden, om zo uit de dagelijkse sleur te ontsnappen. Het was de tweede single van de band. Het werd ondanks de controverses over de tekst wel een hit, mede doordat het een zogenoemde steunplaat werd. Maar wat was dan de controverse? Nou ja, de Tros die weigerde het nummer te draaien in die tijd vanwege de vele gijzelingen die toen plaatsvonden. De tekst beschrijft een ironische situatie en het gaat niet over de werkelijke daders, maar eerder over de wens van het slachtoffer om ontsnapt te zijn aan het gewone leven. Ja, en wie ook ontsnapt is even aan het gewone leven, is een van de mensen die reageerde en die ik heb uitgekozen als gouden tipgever, namelijk Willeke. Willeke, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Frank.
0: Ja, ontsnapt aan het gewone leven, want jullie zitten in Normandië, begrijp ik.
2: Dat klopt, ja.
0: Wat lekker. Jullie zijn, jij met Peter, ben je op pad?
2: We zijn op pad.
0: Wat zeg je? Met de?
2: We zijn met de camper.
0: Met de camper. Oh, de camper is trouwens ook in het nieuws, hè, vandaag. Wist je dat?
2: Ja, hoorden we juist het nieuws, ja.
0: Ja, dat mensen, het wordt te duur. Dus de busjes worden massaal te koop gezet. Maar jullie hebben er nog wat plezier in.
2: Nou, we hebben hem gehuurd.
0: Oh, je hebt hem gehuurd. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Hey, en hoe is het daar aan de Normandische kust?
2: Niet zonnetje, maar we hebben heel veel regen gehad.
0: Oh ja.
2: Na de wind. En het is niet echt warm. Ik denk een beetje wel vergelijkbaar met in Nederland.
0: Ja, dat wel. Alleen is het daar wel een stuk indrukwekkender landschap. Met die kust en die kliffen en zo. Ja. Hey, wie draaiden wij vanochtend als plaatdelict? Waar ging het over?
2: Dat waren Henk en Henk.
0: Henk en Henk, hè?
2: Met de gijzelaar.
0: Ja, het goede doel, inderdaad. Ik ga hem speciaal voor jullie draaien, voor jullie daar in Normandië in het campertje. En als jullie dan weer thuiskomen, dan ligt er een Radio Gelderland zaklamp klaar. Voor de volgende vakantie, als het dan donker is in de camper, dan heb je een zaklampje.
2: Ja, dat is goed. Okay. Ik weet niet wanneer dat opgestuurd gaat worden, want ik weet dus niet of dat door de brievenbus kan.
0: Nou, dat regelen we zo even buiten de uitzending, anders wachten we er even mee.
2: Ja, dat is goed.
0: Dat komt goed. Anders blijft hij hier. Joe, dag Willeke.
2: Joe, dank je.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ja, als zo'n zaklamp wekenlang in de brievenbus blijft hangen, dat willen we ook niet. Dat gaan we even regelen. Iedereen bedankt voor het meedenken. Wij zochten dus het goede doel. Henk en Henk. En gijzelaar. Ik zal hem gelijk ook even toevoegen aan de afspeellijst.

0: Goedemorgen Frank, met Arjen. Dat is het goede doel met... Oh, was dit maar een gijzelaar.
1: Heel goed.
0: Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan hoefde ik nooit meer af te wassen. Et cetera, et cetera.
1: Doei, doei. Doei, doei. Helemaal goed, Arjan. Dat was hem inderdaad. Heb je nou zelf ook een suggestie voor plaatdelict? Dan mag je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje. En je kunt natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
2: Zaak

0: Anna May en Bluff samen en Ik ben niet meer bang. En wij gaan daarmee naar het weerbericht. En het weerbericht krijgen we van Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen.
0: En jij zei een uur geleden al van ja, stiekem vind ik zo'n week als deze wel wat interessanter dan de afgelopen weken. Want er gebeurt er wat.
1: Ja,
0: en dat merk je gelijk als je nu naar buiten stapt, want het is een stuk frisser hè, buiten.
1: Het is een heel stuk frisser, want momenteel liggen de temperaturen rond de 5 tot 7 graden. En de maximumtemperatuur zal vandaag niet verder oplopen dan 10 tot 13 graden. En moet je nagaan als je het vergelijkt met gisteren en eergisteren. Toen hadden we nog hoge temperaturen van 20 tot 23 graden te pakken. De zon scheen afgelopen weekend flink. Er kwamen mooie stapelwolken tot ontwikkeling. En het bleef op de meeste plaatsen gewoon droog. Alleen vandaag komt het ook tot een aantal buien. Met name later in de middag trekken een aantal buien van noordwest naar zuidoost over de provincie heen. Ja, en met temperaturen dus van 10 tot 13 graden is het behoorlijk fris. En daarbij gaat de wind ook flink in kracht toenemen uit het noordwesten naar windkracht 4 tot windkracht 5. En dat is toch wel een vlagerige noordwestenwind.
0: Ja, aan de kust helemaal, maar bij ons in Gelderland is het dan al behoorlijk uitgewaaid. Maar we gaan het zeker wel merken, guur.
1: Zeker.
0: Is het morgen net zo guur of morgen weer ietsjes minder?
1: Ja, morgen is het wel een stukje minder. Want dan profiteren we optimaal van een hoge drukgebiedje. Het is dan ook langer droog dan vandaag.
0: Okay.
1: Met geregeld ruimte voor de zon. Maar de wind blijft wel uit het westen tot noordwesten waaien. Voert frisse lucht aan. En daardoor hebben we ook morgen niet hoge temperaturen te pakken. Met zo'n 13 of 14 graden. Maar ik moet er wel bij zeggen, als het zonnetje eenmaal doorbreekt, dan is het gelijk wel heerlijk weer om naar buiten te gaan. Ondanks dus die lagere temperaturen. Maar woensdag, donderdag en vrijdag is het nog steeds fris met een graadje of 12. Dan verlopen de dagen best wel buiig, met ook kans op onweer af en toe. Maar ook dan zien we geregeld zonneschijn terug in het weerbeeld. Er waait een overwegend matige tot soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Die het gevoelsmatig wel een stukje kouder doet aanvoelen. Maar als het zonnetje eenmaal doorbreekt, is het gewoon prima weer buiten, Frank.
0: Oké. Helemaal goed. Dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje gewoon weer.
1: Ja, tot over een uurtje.
0: Afgesproken. Wat we weten is dat de dijken in onze provincie worden versterkt vanwege het naderende hoge water. Het veranderende klimaat. De dijken langs de Waal, daar kun je het echt wel aan zien dat die een stuk steviger, maar ook hoger zijn. Met name de nieuwe dijkopgangen. En als je dan dus een driewieler hebt of een scootmobiel, dan blijken die dijkopgangen opeens niet eens meer te doen. Ze zijn te steil, te lang. En halverwege omkeren, ja, dat wil je echt niet. Dat is levensgevaarlijk. Zometeen meer erover. Een veilige dijk, ja, oké. Maar kom er niet eens meer op. Met mijn scootmobiel. Je hoort het straks naar Carl Douglas. En Everybody Was Kung Fu Fighting.

0: Kijk op nudetuin.nl.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
3: Kom ook naar het stoffenspektakel.
4: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
3: Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei bij het Stadhuis in Apeldoorn.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
7: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
6: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
8: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
6: Het is de eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na de meivakantie is het weer een ouderwetse ochtendspits met vertraging op de A2... Van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. De vertraging is een kwartier. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen sta je bij Bemmel 10 minuten in de file, want na een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. Op de A50 van Os naar Arnhem is ook een ongeluk gebeurd bij Renkum. De oponthoud is bijna 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Verder heb je een kwartier tijdverlies op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Op de N233 van Kesteren naar Veenendaal sta je 10 minuten in de file bij Rhenen. En op de N322 van Beneden Leeuwen naar Nijmegen heb je 10 minuten oponthoud bij Ewijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
10: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
5: We zouden

0: deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij Autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij Autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Lochem werkt aan het omgevingsprogramma Vitaal Buitengebied, waarin wordt bepaald hoe het buitengebied in de toekomst wordt ingericht en gebruikt. Uiteindelijk vormt het de basis voor het nieuwe omgevingsplan. Omdat het buitengebied veel verschillende functies en belangen heeft, wil de gemeente dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties vormgeven. Volgens wethouder Marja Echink is hun kennis daarbij belangrijk om nieuwe ontwikkelingen goed te laten aansluiten bij de praktijk. Om inwoners en betrokkenen mee te laten denken, organiseert de gemeente Nalbercafés in Barchem, Kring van Doort en Haarfse. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en gebiedsindeling besproken en kunnen deelnemers ideeën, zorgen en kansen meegeven. Aanmelden kan via de website van de gemeente. Persfotografen van 112 Achterhoek Nieuws vinden dat hulpverlening belangrijker is dan alleen het vastleggen van beelden. Omdat zij vaak als eerste bij incidenten zijn, besloot één fotograaf zelf een AED aan te schaffen om direct te kunnen helpen bij levensbedreigende situaties. Zijn ervaringen bij reanimaties en ongelukken maakt duidelijk dat elke seconde telt. Het team ziet dit als een vorm van burgerplicht. Eerst helpen, daarna pas fotograferen. Ze werken professioneel, dragen herkenbare pershesjes en hebben een goede samenwerking opgebouwd met hulpdiensten. Met deze aanpak wil de fotograaf anderen inspireren om ook na te denken over hun rol bij noodsituaties. Van 18 tot en met 22 mei organiseert het Nationaal Ouderenfonds de Nationale Beweegweek. Bedoeld om ouderen meer te laten bewegen en elkaar te laten ontmoeten. Veel ouderen bewegen nog te weinig, terwijl dat juist helpt om fit, zelfstandig en sociaal verbonden te blijven. Door het hele land worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd, zoals wandelen, dansen en sporten. In Lochem organiseert het Overschotje op 20 mei activiteiten binnen het project De Derde Helft, waaronder lezingen over diabetes en valpreventie en activiteiten zoals jeu de boule, sjoelen, wandelen en fietsen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag zitten we in de koudere lucht, en dan merken we vanmorgen al

Direct de dag die begint met een afwisseling van wolkenvelden. Ook wel later wat zon. In het begin van de middag stijgt de temperatuur naar 11 tot 12 graden. Maar geleidelijk kan trekken er vanuit het noordwesten enkele buien over. Met deze buien stroomt dan ook koudere lucht binnen. En later vanmiddag is het een graad of 10. Tussendoor komt de zon soms door. En bij een matige noordwestenwind is het bijzonder fris vandaag. Vanavond trekken ook buien over. Bij soms stevige wind komen nacht neemt de buiigheid en de wind geleidelijk aan wat af. En de minima liggen rond de 5 graden. En morgen dan hebben we ook nog wel te maken met een matige wind, maar is het wel wat rustiger. De droge perioden overheersen, de zon die schijnt wat vaker. De wind die is westelijk en dan wordt het 14 graden. Woensdag dan vallen er meerdere buien met tussendoor ook wat zon. De wind die is dan matig uit het westen en dan wordt het 15 graden. Maar ook donderdag hemelvaartsdag houden we het niet droog. Dan vallen er ook enkele buien bij 14 tot 15 graden. Vrijdag dan ziet het er weer wat beter uit. Is de zon er weer wat meer bij. Helemaal droog blijft het niet bij een graad of 15. Maar in het weekend dan neemt de buienkans af en komt de temperatuur weer hoger uit. Met op zondag toch weer temperaturen dicht bij 20 graden.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
7: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
10: Elke dag.

0: wordt er twee keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat in de file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen knooppunt Ressen en Huissen. De vertraging is daar 25 minuten. Verder rijdt het nog langzaam op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Daar heb je nog 10 minuten vertraging. Net als op de N50 van Emmeloord naar Apeldoorn bij knooppunt Hattemerbroek. En op de N233 is het nog druk van Kesteren naar Veenendaal bij Rhenen. En ook daar is het oponthoud nog zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: oplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijt maar weg.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een Zipmeijer-trek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
5: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwild?

0: Achter de schuur.
1: Geen idee. Snoeien?
0: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
1: Veldhuizen wie?
0: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top. Gaan wij iets leuks doen?
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Postzegelvereniging Villa Hanse Doesburg heeft op 19 mei de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. Zoals altijd is de bijeenkomst in Grotenhuis voor iedereen vanaf 2 uur toegankelijk. De jaarlijkse algemene vergadering neemt die middag het eerste deel in beslag. Het tweede deel bestaat uit een zogenaamde tafelveiling. Iedere aanwezige kan dan meegebrachte kavels veilen of dat aan het bestuur toevertrouwen. Het kan van alles zijn als het maar met filatelie of numismatiek, munten en penningen te maken heeft. De ervaring leert dat de meest uiteenlopende kavels worden aangeboden. De koffie is deze middag gratis. Mocht iemand een vrijblijvend advies wensen met betrekking tot een filatelistische verzameling, dan kan dat vanaf 3:30.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot 15 juni toont fotograaf Gerbert Voortman zijn veelzijdige werk in de Breving Galerij in Bibliotheek Doetinchem. Sinds anderhalf jaar woont en werkt hij in Doetinchem en presenteert hij een selectie van

zijn beelden, van verstilde Achterhoekse landschappen tot het bruisende leven op Koningsdag en van intieme trouwmomenten tot het zeldzame Noorderlicht. Ook de natuur speelt een grote rol. Zeearenden, ijs.

0: bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek en de toegang is gratis.
1: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: We've got holes, but we carry on.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Dag, buurvrouw.
3: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
4: Willems Corner, de gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
5: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies en bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
6: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Van een

0: praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Wezep en Zwolle Centrum. En de vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
6: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar.

0: Weerbaar. Total Bite. Een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmandfoodfestival.nl.

Je hoorde de formatie Roxette met Sleeping in My Car. En deze formatie Roxette, ze treden nog steeds op. De mannelijke helft is nog origineel. Er is een nieuwe zangeres bijgekomen en aanstaande 13 juni ga ik deze band ook live zien in Emmen. Roxette dus en Sleeping in My Car. Een hele goede morgen. Welkom op deze maandag bij een nieuwe aflevering van de muziekservice hier op Radio DL. Rob de Brouwer met de fijne mix van de muziek tot aan 12 uur.

0: Platen die kwamen weer voorbij achter elkaar. Vervolgens Christina Aguilera met The Candyman. Of Evens Berensen met zijn nieuwe Droom jij over mij vannacht. En zojuist uit de begin jaren 80 Shalema. En I can make you feel good.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Jaren 80, formatie Cadans en De Wind. Ja, het was een ochtend rond 6:30 in de ochtend. En de medewerkers van de reinigingsdienst die waren het gebied rond de Royal Meadow Drive Wequatial Away aan het schoonmaken toen ze een dichtgeknoopte plastic zak opmerkten. In de zak zaten maar liefst 14 gedumpte kittens. Een van de schoonmakers die nam de kleintjes mee naar huis voordat hij ze naar de dierenkliniek bracht. Alle kittens die werden door de dierenarts onderzocht. Gelukkig maakten ze het over het algemeen goed. De kittens die kregen de juiste zorg en voeding en ze rusten nu uit in een veilige omgeving. De redding van de 14 kittens is niet onopgemerkt gebleven, want de schoonmakers die waren helden. En helden die optraden om de kittens te redden. Ze werden geprezen door het stadsbestuur. Op de Facebook-account feliciteerde de gemeente de twee medewerkers met hun snelle handelen in deze situatie. De gemeente die bedankte ook de familie van de schoonmaker die ermee instemde de kittens op te vangen totdat ze door een dierenarts onderzocht konden worden. Wij zijn opgelucht dat alle kittens gezond en wel zijn. Op een groot compliment voor deze reddingsactie. Dat vind ik ook.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Lochem werkt aan het omgevingsprogramma Vitaal Buitengebied, waarin wordt bepaald hoe het buitengebied in de toekomst wordt ingericht en gebruikt. Uiteindelijk vormt het de basis voor het nieuwe omgevingsplan. Omdat het buitengebied veel verschillende functies en belangen heeft, wil de gemeente dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties vormgeven. Volgens wethouder Marja Egging is hun kennis daarbij belangrijk om nieuwe ontwikkelingen goed te laten aansluiten bij de praktijk. Om inwoners en betrokkenen mee te laten denken, organiseert de gemeente Nalbercafés in Barchem, Kring van Doort en Haarfse. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en gebiedsindeling besproken en kunnen deelnemers ideeën, zorgen en kansen meegeven. Aanmelden kan via de website van de gemeente. Persfotografen van 112 Achterhoek Nieuws vinden dat hulpverlening belangrijker is dan alleen het vastleggen van beelden. Omdat zij vaak als eerste bij incidenten zijn, besloot één fotograaf zelf een AED aan te schaffen om direct te kunnen helpen bij levensbedreigende situaties. Zijn ervaringen bij reanimaties en ongelukken maakt duidelijk dat elke seconde telt. Het team ziet dit als een vorm van burgerplicht. Eerst helpen, daarna pas fotograferen. Ze werken professioneel, dragen herkenbare pershesjes en hebben een goede samenwerking opgebouwd met hulpdiensten. Met deze aanpak wil de fotograaf anderen inspireren om ook na te denken over hun rol bij noodsituaties. Van 18 tot en met 22 mei organiseert het Nationaal Ouderenfonds de Nationale Beweegweek. Bedoeld om ouderen meer te laten bewegen en elkaar te laten ontmoeten. Veel ouderen bewegen nog te weinig, terwijl dat juist helpt om fit, zelfstandig en sociaal verbonden te blijven. Door het hele land worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd, zoals wandelen, dansen en sporten. In Lochem organiseert het Overschotje op 20 mei activiteiten binnen het project De Derde Helft, waaronder lezingen over diabetes en valpreventie en activiteiten zoals Jeu de Boule, sjoelen, wandelen en fietsen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag zitten we in de koudere luchtsoort en dan merken we vanmorgen al direct de dag die begint met een afwisseling van wolkenvelden. Ook wel later wat zon en begin van de middag stijgt de temperatuur naar 11 tot 12 graden. Maar geleidelijk kan trekken er vanuit noordwesten enkele buien over. Met deze buien stroomt dan ook koudere lucht binnen en later vanmiddag is het een graad of 10. Tussendoor komt de zon soms door en bij een matige noordwestenwind is het bijzonder fris vandaag. Vanavond trekken ook buien over. Bij soms stevige wind komen nacht neemt de buiigheid en de wind geleidelijk aan wat af. En de minima liggen rond de 5 graden. En morgen dan hebben we ook nog wel te maken met een matige wind, maar is het wel wat rustiger. De droge perioden overheersen, de zon die schijnt wat vaker. De wind die is westelijk en dan wordt het 14 graden. Woensdag dan vallen er meerdere buien met tussendoor ook wat zon. De wind die is dan matig uit het westen en dan wordt het 15 graden. Maar ook donderdag hemelvaartsdag houden we het niet droog. Dan vallen er ook enkele buien bij 14 tot 15 graden. Vrijdag dan ziet het er weer wat beter uit. Is de zon er weer wat meer bij. Helemaal droog blijft het niet bij een graad of 15. Maar in het weekend dan neemt de buienkans af en komt de temperatuur weer hoger uit. Met op zondag toch weer temperaturen dicht bij 20 graden.

We gingen maar liefst 46 jaar terug in de tijd met deze formatie Delegation. En dat heette Put a Little Love on Me. Ook op deze maandag 11 mei gaan we even naar onze verjaardaglijst wat bekende personen betreft. Vandaag een drietal, dus we zijn heel snel door de lijst heen. Vandaag is jarig voormalig Nederlands politicus en programmamaker Paul Rozenmuller. Hij wordt vandaag 70 jaar. En ook is jarig de Nederlandse actrice Hanna Verboom. Zij wordt 43 jaar. En het laatste in de lijst, dat zal mijn oudste zoon wel leuk vinden deze. Andres Iniesta, de Spaanse voetballer. En hij wordt vandaag 42 jaar. Nou, ik zeg op deze fijne maandag weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Nieuw van de Rolling Stones. Ja, nieuw van de Rolling Stones in the Stars, hoorde je. En we hadden nog de mooie meid daarvoor zitten. En ook nog de Story of My Life van de formatie One Direction. We spreken elkaar zo meteen weer naar 11 hier op Radio Ideaal op deze maandag in de muziekservice. Nu Maria Mena. And you're the only one. Well,

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
2: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
3: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
1: Oh? Hoe heet dat, zeg je?
3: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden.

0: Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op ab4d.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi,

Mr. Sir Paul McCartney. We beginnen in 1992 met deze hit van hem, The Hope of Deliverance. Goedemorgen, dit is nog steeds de muziekservice en ook nog steeds Radio Ideaal met de fijne mix van muziek. Met u Nederlandstalig, klein jaartje geleden, Luna en Liefst.

1975 met een joekel van een hit destijds uit Arnhem afkomstig Hank the Knife. Hij deed samen met The Jets, Hank the Knife en The Jets en de Guitar King. Ja, ik was daar vroeger wel een beetje fan van. De singles, ook een LP van hun destijds gekocht. En ik deed thuis altijd mee op de drum. Ja, ik was niet van de gitaar, maar wel van de drum. Vond ik altijd leuk om mee te doen. We hadden ook nog Over and Over, want Puff Johnson en Luna, Nederlandstalig, liefste. Nog een Nederlandstalige. We gaan terug naar Ruben Annink en Iemand.

Martin, de Pet Shop Boys uit de jaren 90. En dat heette dan weer Go West. Ja, een douchecabine is de ideale plek voor schimmels. Het schoonmaken van de douchecabine kan best een klus zijn. Maar ja, douche tegen schoonmaken kan toch in een handomdraai. Het enige dat je nodig hebt is 200 milliliter afwasmiddel en 300 milliliter warme witte azijn. Meng beide ingrediënten voorzichtig in een spuitfles, zonder dat je deze vervolgens hoeft te schudden. Daarna spuit je het mengsel of de douchetegels en de voegen. Dus dan moet je het op de douchetegels en de voegen spuiten om vervolgens goed te schrobben met een schuurspons. Het is belangrijk om de tegels ongeveer een half uur met rust te laten voordat je deze met water afspoelt. Het resultaat zal verbluffend zijn. Een brandschone douchecabine met een glanzende tegel en glanzende tegels. Dus ik zou zeggen, probeer het eens. Dus.

voelt. Goed, het is weer tijd voor een nieuw feitje. Dit heb ik de afgelopen week weer even uitgevist. Namelijk in de Oost-Poolse stad Bialystok is een vermiste Nederlander van 14 jaar oud gevonden. De tiener die was 3 weken geleden op de fiets vertrokken vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Er waren signalen dat hij mogelijk

naar Rusland wilde gaan. Uiteindelijk is hij in een avond gevonden op zo'n 30 kilometer afstand van de grens tussen Polen en Belarus. De jongen die lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De ouders van Maxim zijn opgelucht en blij dat hun zoon terecht is. Dat laat een woordvoerder namens de familie weten. De ouders die hebben telefonisch gesproken met hun zoon en ze gaan hem ophalen.

0: Ja, zojuist hoorde je Starship uit de jaren 80 met We Build the City. En zojuist, ja, dit wordt een knaller. Het is al een knaller. Justin De Wild met Cheerio. Hij stond al heel hoog vorige week in de Nederlandse top 40. En is afgelopen week weer van 18 naar nummer 5 gestegen. Dus ik verwacht volgende week misschien absoluut wel op nummer 1. Wie weet.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

1991 kwam deze uit van Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. De kop is er vanaf. Dit was hier voor de maandag, de muziekservice hier op Radio Ideaal. Ik wens je natuurlijk bij deze een hele fijne dag. En bovenal natuurlijk blijf gezellig luisteren hier naar Radio Ideaal. Morgen vroeg om 10 uur, dan melden we ons weer. We gaan eruit onder andere met deze uit de jaren 80 van Kim Carnes en de Bette Davies Eyes.

0: Ons Heli-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Heli.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
1: Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek, wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen in allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek.

0: Ik van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
3: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
4: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
2: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
3: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Daarom zetten wij elke stap met een boodschap. Met elke stap zeggen wij fuck MS.
2: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
5: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
6: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
7: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit, tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw...

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De gemeente Lochem werkt aan het omgevingsprogramma Vitaal Buitengebied, waarin wordt bepaald hoe het buitengebied in de toekomst wordt ingericht en gebruikt. Uiteindelijk vormt het de basis voor het nieuwe omgevingsplan. Omdat het buitengebied veel verschillende functies en belangen heeft, wil de gemeente dit samen met inwoners, ondernemers en organisaties vormgeven. Volgens wethouder Marja Egging is hun kennis daarbij belangrijk om nieuwe ontwikkelingen goed te laten aansluiten bij de praktijk. Om inwoners en betrokkenen mee te laten denken, organiseert de gemeente Nalbercafés in Barg

Hilversum, Kring van Doort en Haarfsen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de plannen en gebiedsindeling besproken en kunnen deelnemers ideeën, zorgen en kansen meegeven. Aanmelden kan via de website van de gemeente. Persfotografen van 112 Achterhoek Nieuws vinden dat hulpverlening belangrijker is dan alleen het vastleggen van beelden. Omdat zij vaak als eerste bij incidenten zijn, besloot één fotograaf zelf een AED aan te schaffen om direct te kunnen helpen bij levensbedreigende situaties. Zijn ervaringen bij reanimaties en ongelukken maakt duidelijk dat elke seconde telt. Het team ziet dit als een vorm van burgerplicht. Eerst helpen, daarna pas fotograferen. Ze werken professioneel, dragen herkenbare pershesjes en hebben een goede samenwerking opgebouwd met hulpdiensten. Met deze aanpak wil de fotograaf anderen inspireren om ook na te denken over hun rol bij noodsituaties. Van 18 tot en met 22 mei organiseert het Nationaal Ouderenfonds de Nationale Beweegweek. Bedoeld om ouderen meer te laten bewegen en elkaar te laten ontmoeten. Veel ouderen bewegen nog te weinig, terwijl dat juist helpt om fit, zelfstandig en sociaal verbonden te blijven. Door het hele land worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd, zoals wandelen, dansen en sporten. In Lochem organiseert het Overschotje op 20 mei activiteiten binnen het project De Derde Helft, waaronder lezingen over diabetes en valpreventie en activiteiten zoals jeu de boule, sjoelen, wandelen en fietsen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: gebied is ook voor jou.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: De grote rommelmarkt van Nieuw-Wehl staat ook dit jaar weer garant voor koopjes, gezelligheid en een ontspannen dag uit. Op zondag 17 mei wordt het vertrouwde evenemententerrein aan de Nieuwe Kerkweg omgetoverd tot een bruisende markt van maar liefst 4000 vierkante meter vol tweedehands vondsten, lekkernijen en activiteiten voor jong en oud. Achter de schermen werken ruim 200 vrijwilligers aan de voorbereidingen. Gedurende het hele jaar zijn spullen ingezameld en zorgvuldig gesorteerd in een speciaal gebouwde loods. De volledige opbrengst komt ten goede aan de drumfanfare van Schutterij de Eendracht voor investeringen in nieuwe uniformen en instrumenten. Een van de vaste blikvangers is opnieuw de uitgebreide retro- en vintage-afdeling met unieke kledingstukken zoals momjeans, spijkerjassen, overhemden met prints en stoere bikerjackets. Daarnaast zijn er buitenlevenkramen met onder meer tuingereedschap, werkkleding, decoratie en accessoires voor tuin en terras. Met meer dan 70 kramen biedt de rommelmarkt een breed en overzichtelijk aanbod aan tweedehands artikelen van goede kwaliteit. Bij het Rad van Avontuur zijn weer prachtige prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. De rommelmarkt vindt plaats op 17 mei vanaf 10 uur.
1: Radio Ideaal.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijk maar weg.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmandfoodfestival.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is.

is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
4: Schat, de oprit is echt bult en gat.
5: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
4: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaars Initiatief Breekijzer en Platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In Baak wordt een openluchtspel opgevoerd op de Schooldijk 6. In 4 bedrijven volgen bezoekers het wel en wee van boerenfamilie Willemsen, bestaande uit opa en oma en het echtpaar Willemsen en hun puberdochter. Ze krijgen een nieuwe buurman, Leo Jansen, uit de stad naast zich wonen. Deze alternatieveling en zijn vrienden worden met wantrouwen bekeken. Normen, waarden en ideeën van de twee buren en die van ouders en grootouders, dochter en kleindochter liggen nogal uiteen. Bovendien is de taal die ze spreken soms letterlijk en figuurlijk anders. Dit levert over en weer de nodige wrevels, stekeligheden en spraakverwarringen op, waardoor zaken dreigen te ontsporen. Het verhaal neemt echter een onverwachte wending. Komt alles op zijn pootjes terecht? Het originele toneelstuk van Henk Straalman is bewerkt door de tekstgroep van Openluchtspel Baak. De speeldata zijn 15 en 16 mei, 20 mei en 23 en 24 mei. Kaarten zijn te bestellen op www.openluchtspelbaak.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Radio Ideaal.
3: Hey, buurman.
4: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
10: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, wet-

0: vreters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5:00 lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn.

BD Snacks en Frietus in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op bdsnacks.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van Geboorte tot de Hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang. Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Kasteel Vorden stond afgelopen weekend in het teken van Elvia. 3 dagen lang liepen bezoekers rond in kleurrijke kostuums en fantasierijke outfits, terwijl muziek en optredens zorgden voor een magische sfeer. De nieuwe locatie viel goed in de smaak bij bezoekers. Het historische karakter van het kasteel en het omliggende park sloot volgens velen perfect aan bij de fantasiewereld van Elvia. Het festival trok bezoekers uit binnen- en buitenland, met naar schatting ongeveer 15.000 bezoekers verdeeld over zaterdag en zondag. Arjen van Gijssel heeft gisteren per direct zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Berkeland. Hij stopt als wethouder omdat hij ruimte wil maken voor zichzelf, zijn gezin en anderen om nieuwe stappen te zetten. Het college laat weten het besluit jammer te vinden, maar respecteert zijn keuze. Burgemeester Joost van Oostrum noemt Arjen van Gijssel een betrokken en kundig bestuurder die veel betekende voor Berkeland en de regio. De taken van Arjen van Gijssel worden voorlopig verdeeld binnen het college totdat er een nieuw college bekend is. Dan nemen we nog even een kijkje in de sport. De Graafschap is uitgeschakeld in de play-offs na een 2-2 gelijkspel tegen Almere City. Daarmee is het optreden in de play-offs opnieuw van korte duur en kan de Graafschap zich na de vakantie gaan voorbereiden op een volgend seizoen in de eerste divisie. De volleyballers van Orion Stars hebben zondag in een uitverkochte Zaza Topsportshal de 5e landstitel in de clubgeschiedenis gewonnen. In de finale tegen Lycurgus was de ploeg uit Doetinchem oppermachtig en won overtuigend met 3-0. Daarmee pakte Orion ook de 3e landstitel op rij. Orion won naast de landstitel ook de Supercup en de Nationale Beker, waardoor de club dit seizoen 3 prijzen pakte en inmiddels 8 nationale prijzen op rij heeft gewonnen. Na afloop barstte in Doetinchem een groot kampioensfeest los. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé de Groes een weekend vol sfeer, muziek

0: en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een Zipmeijer-trek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rox. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
7: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
8: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer-tourtocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
9: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In Baak wordt een openluchtspel opgevoerd op de Schooldijk 6. In 4 bedrijven volgen bezoekers het wel en wee van boerenfamilie Willemsen, bestaande uit opa en oma en het echtpaar Willemsen en hun puberdochter. Ze krijgen een nieuwe buurman, Leo Jansen, uit de stad naast zich wonen. Deze alternatieveling en zijn vrienden worden met wantrouwen bekeken. Normen, waarden en ideeën van de twee buren en die van ouders en grootouders, dochter en kleindochter liggen nogal uiteen. Bovendien is de taal die ze spreken soms letterlijk en figuurlijk anders. Dit levert over en weer de nodige wrevels, stekeligheden en spraakverwarringen op, waardoor zaken dreigen te ontsporen. Het verhaal neemt echter een onverwachte wending. Komt alles op zijn pootjes terecht? Het originele toneelstuk van Henk Straalman is bewerkt door de tekstgroep van Openluchtspel Baak. De speeldata zijn 15 en 16 mei, 20 mei en 23 en 24 mei. Kaarten zijn te bestellen op www.openluchtspelbaak.nl.
0: Radio Ideaal

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
5: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek.

0: Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm and Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm and Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Show.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 40 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek is de vertraging een kwartier. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten extra reistijd. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
7: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
8: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
6: Oh, hoe heet dat zeg je?
8: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
5: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
11: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar

0: eatiday.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

lekker begin uit de jaren 90. De swingende middag op Radio Ideaal zijn we aan begonnen. De Spice Girls, die mochten de uitzending beginnen. En stap. Nou, we gaan nog even lekker door tot aan 6 uur vanavond met fijne muziek. Straks nog de Spin Doctors, ook David van Dijk met Heel Alleen. Wat heb ik nog meer voor je? Nou, de heren van Agda en de Munnik. En de plaat die begint met Gimme, Gimme, Gimme. Niets van ABBA, maar wel van de Rada Michael Walden. Die hoor je straks nog het eerste half uur in de swingende middag. Yo.

0: Winterswijk verzorgt de komende maanden een aantal interessante creatieve workshops in ontmoetingscentrum voor senioren Wemerhof in Winterswijk. De eerste workshop is op vrijdag 27 maart, de laatste vindt plaats op vrijdag 29 mei. Op het programma staan onder meer schilderen, tekenen, fotografie en objecten maken. De workshops zijn ontwikkeld door Boogie Boogie in samenwerking met Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk. Ze worden gegeven door professionele docenten als Sarah Huiskamp, Karin Jansen, Nel van der Meulen en Marina Breukelman. De workshops zijn niet alleen voor senioren die zich al met een van de onderwerpen bezighouden, maar ook om op een leuke, ongedwongen manier andere mensen te ontmoeten en een nieuwe hobby te ontdekken of eens wat anders te leren dan je gewend bent. Alle workshops zijn op een vrijdag. Ze beginnen om 2 uur en eindigen om 3:30. In principe zijn de workshops gestoeld op een vrije inloop, maar opgave is gewenst in verband met de materialen die gebruikt worden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Deelnemers kunnen een vrijwillige bijdrage geven. Meer informatie is te krijgen bij Ira Wunnekenk, ira@boogieboogie.nl. Daar kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven.
1: Radio Ideaal.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ja, Gimme, dat was een Narada Michael Walden in samenwerking met Patty Austin trouwens ook nog. Uit 1985 hier in de Swingende Middag. Meer nieuws lees je op onze website radioideaal.nl of rtvideaal.nl. Lees je onder andere een samenvatting van Dwarsdeur Zelhem. Hè, want dat was het weer een groot succes. Meer dan 800 deelnemers deden er vrijdagavond mee en het was een enorm feest. Nou, en ook een ander feest in Vorden, dat was Elvia. Ja, en als je denkt, wat is Elvia? Ga even naar onze website, vind je fotoboeken van vrijdag, zaterdag en zondag. Dan kun je dat helemaal weer opnieuw beleven. Zometeen na deze Samba de Janeiro gaan we even naar het regionieuws met Nicole van Londen.

0: Ik ben Nicole Vlonden. Bronkhorst geeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers toestemming voor de huisvesting van maximaal 80 alleenstaande minderjarige vluchtelingen voor een periode van 10 jaar. 11 buurtbewoners stonden vrijdag tegenover de gemeente Bronkhorst bij de voorzieningenrechter in Arnhem. Zij verzetten zich tegen de komst van de opvanglocatie op het terrein aan de Bedrijvenweg en Kerkhoflaan. De bewoners maken zich zorgen over veiligheid, overlast en verkeerssituaties rondom het industrieterrein, waar ook woningen en bedrijven liggen. Volgens hen is er onvoldoende geluisterd naar signalen uit de buurt. Ook wijzen zij op de aanwezigheid van dassen in het gebied en dat is een beschermde diersoort waarvoor speciale regels gelden. De bezwaarmakers hebben daarnaast kritiek op de duur van de vergunning. Hoewel er na 5 jaar een evaluatie gepland staat, wijzen zij erop dat de vergunning direct voor 10 jaar wordt verleend. Ria Tamosoba raakte tijdens een reis op het Indonesische eiland Karimunjawa betrokken bij een onderwijsproject. Daar ontmoette ze een Nederlandse vrouw die zich inzet voor beter onderwijs op het eiland via stichting Keora Karimunjawa. De stichting heeft een school opgezet waar kinderen onderwijs krijgen en volwassenen Engelse lessen kunnen volgen. Omdat er dringend geld nodig is voor een nieuwe school en extra ondersteuning, besloten vrijwilligers van het dorpshuis in Drempt een fancy fair te organiseren. De Fancy Fair wordt op zaterdag 20 juni georganiseerd. Bezoekers kunnen onder meer een kraam huren, meedoen aan spelletjes en genieten van muziek, eten en drinken. De opbrengst gaat volledig naar de bouw van een school voor weeskinderen op Karimunjawa. Gemeente Bronkhorst vraagt extra aandacht voor mantelzorgers. De gemeente wil mantelzorgers beter ondersteunen en makkelijker bereikbaar zijn. Daarom trekt de Bronkhorster Keet langs verschillende dorpen en kernen. Mantelzorgers en anderen kunnen daar in gesprek gaan met sociale consulenten van de gemeente. Bezoekers krijgen koffie en thee aangeboden en kunnen hun verhaal delen, vragen stellen of informatie krijgen over mogelijke ondersteuning. Op de website van de gemeente Bronkhorst staan de data en locaties van de Bronkhorster Keet. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden in de regio. Er staat bij elkaar nu 60 kilometer file. Op de volgende wegen heb je ruim 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen de knooppunten Waterberg en Velperbroek een kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort-Zwolle sta je 20 minuten in de file tussen het Harde en Zwolle centrum. Dat komt door slecht wegdek. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef alweer 10 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Presikhaven een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Heerlijke tijdloos deze van Queen en Kind of Magic. We gaan nu maar van Queen naar Keen. Ja, Queen en Keen. De Salisbury Lights Café. En daarna gaan we langzaamaan ook alweer richting 5 uur. En na 5 uur, oh, dan gaan we weer lekker beginnen met een jaren 80 plaat. Ik kan je vertellen, het is een beetje reggae. I'm going

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechnieken opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie.

0: BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Het COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer file. De vertraging daar is een uur. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Knooppunt Velperbroek een kwartier oponthoud. Komt door de werkzaamheden daar en daardoor ook een lange file op de A325 van Nijmegen naar Knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Velperbroek meer dan een uur oponthoud. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum is de vertraging een half uur door slecht wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek, wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen. In allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Voor een echt feest huur je de Partica. Partica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.

0: Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hoge Veldweg in Zelhem.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

fijn dat je luistert naar Radio Ideaal. En gewoon de gezelligste zijn we. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En op onze website vind je natuurlijk het nieuws en informatie. Onze players. Ja, je kunt naar Radio Ideaal luisteren of naar Ideaal Plus. Je kunt daar live meekijken naar Ideaal TV. Maar ja, je kunt daar ook gewoon even naar onze uitgebreide agenda gaan. En straks in het programma hebben we ook nog weer aandacht voor een agendatip. Gelezen door Thea Salmink. Maar voor die tijd nog onder andere een dansje wat we even gaan doen. The Last Ketchup Song. En dat gaat er zo meteen aankomen naar Dave Dekker.

0: Tot en met 28 juni presenteren kunstenaars Maron Hilverda en Jeannette Hoekstra de tentoonstelling Betekenen in de Koppelkerk in Bredevoort. Deze expositie, onderdeel van een uitwisseling tussen kunstenaars Initiatief Breekijzer en Platform Deventer Kunstenaars, onderzoekt de relatie tussen tekenen en betekenen. Met betekenen benadrukken Hilverda en Hoekstra de tijdloze kracht van tekenen als middel om betekenis te geven en te delen. De openingstijden van de Koppelkerk zijn van vrijdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De entree is vrij, een gift wordt op prijs gesteld.
1: Radio Ideaal

Als het lekker zomers kan klinken, dan doen we dat zeker. Hugo en Saltal en de Jamaican, de Bam Bam was dat. Ja, en daarvoor nog Cool and the Gang en de Celebration. Een feestje dat zeker weten hier op de radio.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Verder staan een uur in de file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredome. En 10 minuten op de A348 Arnhem-Doesburg vanaf de Steeg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: toch minder zomers deze, maar ja, op deze minder zomerse dag mag het ook wel. Bruce Springsteen, The Badlands, oh, toch heerlijk om te draaien, uit in jaren 70. En ook Buggers, dat normaal hadden we nog, en Mor Atta Motta. Nou, en langzaamaan gaan we dus richting onze guilty pleasure. Ik ga nog even een fijne opzoeken. En ik denk dat het vandaag gaat worden een Nederlandstalige van icoon Rob de Nijs.
1: De swingende middag. Een vrolijk einde van de middag. Ik neem waar.

Michael Vult en daarvoor nog Ilse de Lange en ook André Hazes in samenwerking met Robert van Hemert. Ja, en hun nieuwe single. Samen uit, samen thuis. En we gaan naar onze guilty pleasure. Ik zei het al eventjes, Rob de Nijs gaat het worden en Huis in de Zon. Als je nou even de ogen dicht doet, ja inderdaad, dan ga ik hem dus lekker instappen. Luister lekker mee, Huis in de Zon.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar wet.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Doral Bengens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Motors.

0: Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat de dag eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
4: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
5: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
3: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
4: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Daarom zetten wij elke stap met een boodschap. Met elke stap zeggen wij fuck MS.
3: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
4: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
6: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.
7: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op ab4d.nl.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: Gemeente Bronckhorst organiseert deze lente verschillende fietsactiviteiten tijdens de Nationale Doortrapdagen. Daarbij staan veilig en plezierig fietsen centraal. Met de fietsbingo kunnen deelnemers een speciale doortraproute volgen of zelf een route samenstellen langs deelnemende locaties. Onderweg verzamelen fietsers stempels en ontvangen zij kleine tractaties of kortingen. Met 8 stempels is de bingo compleet. De actie loopt

tot en met 30 augustus. Vanaf 18 mei zijn bingokaarten verkrijgbaar bij het gemeentehuis in Hengelo. Daarnaast zijn er aanhaakfietsdagen voor mensen die liever samen fietsen. In kleine groepen rijden deelnemers een rustige route van ongeveer 20 kilometer, inclusief koffiepauze en aandacht voor veiligheid en gezelligheid. Iedereen vanaf 18 jaar kan gratis deelnemen, zowel met een gewone fiets als een e-bike. Op 31 mei organiseert de gemeente samen met lokale clubtours ook Tour de Bronkhorst. Een wielertocht van ongeveer 100 kilometer verdeeld over 3 lussen. Zowel ervaren wielrenners als beginners kunnen meedoen. Voor starters is er een aparte begeleide groep en deelname met een gravelbike is daar ook mogelijk. Meer informatie over de activiteiten staan op de website van de gemeente Bronkhorst.

0: Achterhoek Totaal, vermiste en gevonden huisdieren.
1: In Hengelo aan de Maanstraat is een ex-poes van 4 jaar vermist. Raptor is zwart en wit, heeft een zwarte neusrug, een grijze vlek rechts naast de neus, zwarte vlekken op het lichaam, een zwarte staart en is gechipt. In Gendringen aan de Hugenstraat is een ex-poes van 5 jaar vermist. Maxi is schildpadwit, is gechipt, heeft een witte hals en bef, witte voetjes en een rood-bruine rug. In Didam aan de Beuk is een kater van 1 jaar vermist. Frits is grijssiepers, heeft een beige gloed door de vacht. Hoor je nu de gevonden huisdieren? In Ulft aan de Dr. Ariënstraat is een hangoorkonijn gevonden. Deze is middelgroot en helaas overleden. Deze is wit, bruin en zwart. Heeft een witte buik, een witte hals, rode en zwarte vlekken op het lichaam en een rood kopje. In Doetinchem aan de Rekkemseweg is een poes gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is zwart-wit, heeft een witte neusrug, een witte kin en hals. En buik is gedeeltelijk wit. In Varsseveld aan de Sinderensweg is een kat gevonden. Deze is helaas overleden. Deze is grijssiepers en wit. Heeft een wit snuitje, een witte hals, befborst en buik en witte poten. In Beek aan de Potstal is een poes gevonden. Deze is zwart-wit. Heeft een wit kopje, zwart tussen de oren, zwarte rug en een zwarte staart. In Didam aan de Fuukweg is een kater gevonden. Deze is jong volwassen. Grijssiepers en gemarmerd, wit onder de neus en een witte hals. In Kilder aan de Braamseweg is een kanarie gevonden. Deze is wit en grijs. Heeft grijs op het kopje, grijs op de rug en een rode ring. In Doetinchem aan de Van Starkenborgstraat is een hangoorkonijn gevonden. Dit is een mannetje. Grijs-wit, gemeleerde vacht en heeft een wit snuitje, witte wangen en bijtwonden in de oren. Mocht je nou zelf informatie hebben over vermiste of gevonden huisdieren, dan kun je contact opnemen met Stichting Amivedi Doetinchem IJsselstreek.

0: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Het nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Kasteel Vorden stond afgelopen weekend in het teken van Elvia. 3 dagen lang liepen bezoekers rond in kleurrijke kostuums en fantasierijke outfits, terwijl muziek en optredens zorgden voor een magische sfeer. De nieuwe locatie viel goed in de smaak bij bezoekers. Het historische karakter van het kasteel en het omliggende park sloot volgens velen perfect aan bij de fantasiewereld van Elvia. Het festival trok bezoekers uit binnen- en buitenland, met naar schatting ongeveer 15.000 bezoekers verdeeld over zaterdag en zondag. Arjen van Gijssel heeft gisteren per direct zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Berkeland. Hij stopt als wethouder omdat hij ruimte wil maken voor zichzelf, zijn gezin en anderen om nieuwe stappen te zetten. Het college laat weten het besluit jammer te vinden, maar respecteert zijn keuze. Burgemeester Joost van Oostrum noemt Arjen van Gijssel een betrokken en kundig bestuurder die veel betekende voor Berkeland en de regio. De taken van Arjen van Gijssel worden voorlopig verdeeld binnen het college totdat er een nieuw college bekend is. Dan nemen we nog even een kijkje in de sport. De Graafschap is uitgeschakeld in de play-offs na een 2-2 gelijkspel tegen Almere City. Daarmee is het optreden in de play-offs opnieuw van korte duur en kan de Graafschap zich na de vakantie gaan voorbereiden op een volgend seizoen in de eerste divisie. De volleyballers van Orion Stars hebben zondag in een uitverkochte Zaza Topsportshal de 5e landstitel in de clubgeschiedenis gewonnen. In de finale tegen Lycurgus was de ploeg uit Doetinchem oppermachtig en won overtuigend met 3-0. Daarmee pakte Orion ook de 3e landstitel op rij. Orion won naast de landstitel ook de Supercup en de Nationale Beker, waardoor de club dit seizoen 3 prijzen pakte en inmiddels 8 nationale prijzen op rij heeft gewonnen. Na afloop barstte in Doetinchem een groot kampioensfeest los. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het was vandaag toch even wat terugschakelen naar een heel mooi weekend waarbij de temperatuur rond de 20 graden uitkwam en zelfs nog ietsjes hoger op de zaterdag. Want vandaag dan zaten we toch in de wat koudere luchtsoort, dat merkten we vanmorgen al. De zon die was er wel bij, de temperatuur liep nog wel op naar 11 tot 12 graden, maar er vielen ook wat buien en die trokken ook over de provincie.

provincie. Er waren ook plekken waar het gewoon droog is gebleven, maar waar de buien vielen. Daar had de temperatuur toch een mooi stapje terug gedaan. Zat ze rond de 9 tot 10 graden. De hoeveelheid neerslag die de afgelopen 24 uur is gevallen, dat valt in ieder geval in Gelderland nog wel mee. Dat is hooguit 1 tot 2 millimeter, maar zijn ook plekken waar niks is gevallen. De meeste neerslag, en dat was vooral afgelopen nacht, viel er in Limburg. Maastricht had 13 millimeter, Kerkrade had zelfs 15 millimeter. De meeste neerslag trok dan ook langs de oostgrens. En vandaag, zoals gezegd, viel er hier en daar een enkele bui. Maar er waren ook plekken waar het gewoon droog is gebleven. De wind die trok wel aan, ging stevig waaien. En daar hebben we later vanmiddag en ook vanavond nog mee te maken. Met een stevige wind. Voor het noordwestelijk kustgebied heeft KNMI code geel afgegeven. Met windstoten tot wel 80 km per uur die nog langs kunnen komen. Maar vannacht dan, of komende nacht dan, wordt het allemaal wat rustiger. Ook droger, ook voor onze omgeving. En dan koelt het af naar 5 graden. Nou, morgen dan is het een stuk rustiger. Een zwakke tot matige westelijke wind. De temperatuur loopt dan op naar 14 graden. En er is geregeld wat zon. De kans op buien is morgen erg klein. De meeste plaatsen houden het ook gewoon droog. In de avond en de nacht naar de woensdag, dan hebben we wel met buien te maken. En woensdag overdag vallen er ook wat buien. Tussendoor ook af en toe wat zon. De wind is matig uit het westen en dan loopt de temperatuur op naar 14 tot 15 graden. Donderdag, Hemelvaartsdag, dan houden we het ook niet droog. Vooral in de middagperiode kan er toch wel wat stevige buien vallen. Bij ook een graad of 14 tot 15 als maximumtemperatuur. Vrijdag, maar zeker in het volgend weekend, loopt de temperatuur geleidelijk aan wat op. Wordt het allemaal wat droger, komt de zon ook wat vaker erbij. En dan kunnen we zondag misschien alweer 18 à 19 graden verwachten.

0: Achterhoek Totaal Agenda.
1: In Baak wordt binnenkort het openluchtspel buurtbewoners opgevoerd aan de Schooldijk. Tijdens 5 speelavonden kunnen bezoekers genieten van een toneelstuk vol humor, misverstanden en botsende leefwerelden. Het verhaal draait om boerenfamilie Willemsen, die een nieuwe buurman uit de stad krijgt, de alternatieve Leo Jansen. De verschillen in normen, waarden en taalgebruik tussen beide buren zorgen voor spanningen, spraakverwarringen en ruzie. Uiteindelijk krijgt het verhaal een verrassende verandering. Het oorspronkelijke stuk is geschreven door Henk Straalman en bewerkt door de tekstgroep van Openluchtspel Baak. De voorstellingen vinden plaats op 15, 16, 20, 23 en 24 mei. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Openluchtspel Baak.

0: Tijdens het Open Monumentenweekend in september staat de restauratie van station Vorden centraal. Dat is een initiatief van de stichting Vorst. En bij ons in de studio is Martien Pater. Hij is de voorzitter van de stichting Vorst. Goedenavond Martien, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, waar staat de stichting of wat betekent stichting Vorst eigenlijk?
1: Nou, Vorst staat voor Vorden station.
0: Ja.
1: Er is ook een link naar de kastelen. Het is een oud gebouw, net zoals de kastelen ook heel oud zijn. En waar we voor staan is, we willen het station een nieuwe en vooral een culturele bestemming geven. Kunst, cultuur, educatie. Voor bijvoorbeeld de leerlingen van het Compaan College. Dat vinden we gewoon heel belangrijk dat het die bestemming krijgt en geen kantoorbestemming.
0: Mm-hmm. Is het een grote stichting?

We zijn met z'n zessen in het bestuur. Een heel deskundig en enthousiast bestuur. En daaromheen hebben we nog een aantal adviseurs op verschillende gebieden.

0: Lichten voor de Groenlo heette dat. Dat was in Lievelde. En die zijn allemaal in de jaren 70 verdwenen. Het is echt het enige. En dat is ook nog een keer een gemeentelijk monument.
1: Ja, ja, daarom ben je eigenlijk ook hier voor, vanwege het open monumenten gebeuren. Dan is het tegen die tijd is het waarschijnlijk ook wel te bekijken.
0: Ja.
1: Het is een paar keer gedreigd met sluiting, heb ik begrepen.
0: Ja, dat klopt. Ja, kijk, als zo'n stationsgebouw zo lang leeg staat en je ziet gewoon onder je ogen dat het heel snel achteruit gaat. Ja, dan zeggen mensen al heel gauw van ja, maar waarom zouden we dit nog overeind houden? Het kost alleen maar geld. Niet uit en dat heeft nou het heeft al zeker wel 16 jaar geduurd voordat iemand zei van ik durf het aan, ik koop het stationsgebouw en dat is Arjan Demers en nou wij hadden een heel mooi plan.
1: Ja.
0: Dus toen heeft de gemeente ons bij elkaar gebracht. Zo is het gekomen eigenlijk.
1: Ja, het heeft heel lang leeg gestaan, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik, volgens mij wel iets van 16 of 18 jaar, echt heel lang.
1: Ja,
0: en dan gaat dat natuurlijk heel snel achteruit.
1: Ja, en dan bijzonder dat het toch niet gesloopt wordt.
0: Nee, maar ik denk dat het komt omdat het een gemeentelijk monument is. Ja, voordat je zomaar een gemeentelijk monument afbreekt.
1: Dat mag zomaar niet.
0: Dat mag zomaar niet. Ik denk ook dat de stemming in gemeente Bronckhorst is dat je dat soort dingen gewoon niet gaat doen.
1: Nee, ja. Nou, het staat er gelukkig nog.
0: Ja.
1: Jullie hebben er allemaal plannen voor. Wat kun je daarover vertellen?
0: Nou, het belangrijkste is, wat ik net al zei, dat het een culturele en een maatschappelijke bestemming krijgt. Dat jongelui, leerlingen van de VMBO-school, van het Compaan College, dat je daar ook kunst kunnen opdoen. Schilders, workshops, dat soort dingen allemaal. En daarnaast willen we natuurlijk de treinreizigers die van ver komen een warm welkom heten. Zodat ze bij ons een kopje koffie kunnen drinken, een broodje en eventueel kunnen lunchen. Maar dat geldt ook voor de mensen die op weg gaan vanuit Vorden en naar elders. Dat we die ook een kopje koffie koffie to go kunnen aanbieden.
1: Mm-hmm.
0: En daarnaast is er ook nog, dus een horeca gelegenheid waar dat kan. En daarnaast is er ook nog een winkel waar mensen ook kunstuitingen kunnen kopen. Dus het is eigenlijk drie dingen. Het culturele gedeelte, dat heet Perron 8.
1: Ja.
0: Perron 8 staat voor Perron Achterhoek.
1: Daar is over nagedacht.
0: Het is niet alleen voor Vorden, maar het is echt wat ons betreft voor de hele Achterhoek.
1: Ja.
0: En een horecagelegenheid, kleinschalig, geen à la carte. En dan een winkel waar je leuke spullen kan kopen. En waar je ook broodjes kan kopen.
1: Ja, maar het is geen treinstation dan meer, begrijp ik?
0: Het is nog steeds een treinstation. De trein die stopt er. Wat ik al zei, elke dag gaan er nog 1150 mensen heen en weer.
1: Ja.
0: En die willen we gewoon ook bedienen, uiteraard. Ja.
1: Dan is het ook zo mooi inderdaad dat het allemaal opgeknapt en gerestaureerd gaat worden.
0: Ja, en wie ook heel blij is Arriva. Want dan kunnen eindelijk de chauffeurs gebruik maken van het sanitair van het gebouw. En een kopje koffie bij ons halen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk ook wel heel fijn voor die chauffeurs. Ja.
1: Ja, en lukt het een beetje met de financiering?
0: Ik heb wat dat betreft een heel belangrijk bericht. We hebben vorige week definitief bericht gekregen dat 25%, ongeveer 50% van de kosten die we maken, dat daar subsidie voor verleend is. En dat is natuurlijk een hele mooie opsteker als je dat al in de tas hebt.
1: Ja, en het wordt ook gesponsord, neem ik aan?
0: Ja, nou, dat is nu aan de orde.
1: Ja.
0: We hebben onszelf de opdracht gegeven om voor 1 augustus van dit jaar, om een dubbele van dat bedrag, ik ga geen bedrag noemen, maar om dat dubbele binnen te halen via sponsoring door het bedrijfsleven. Maar ook publieke acties met een veiling en eventueel een verloting en allerlei andere ludieke activiteiten om gewoon tamtam te maken. En te zorgen dat mensen enthousiast, ze zijn al enthousiast, hè, dat sowieso, maar ze moeten nu ook over de brug komen.
1: Ja, ja, ze zijn enthousiast, heb je daar reacties over gekregen?
0: Ja, echt. Er zijn zoveel mensen die vinden dat we goed bezig zijn. En dat vind ik zelf ook. Want anders steek je er ook niet zoveel tijd in. Dus de complimenten zijn niet van de lucht. Maar het gaat er nu echt om dat mensen over de brug komen. En ons financieel ondersteunen. En we hebben echt ook alle vertrouwen dat gaat gebeuren. We hebben een heel mooi plan. En dat wordt nu uitgewerkt. En we hebben op 6 juni hebben we een open dag. Gaan we nog eens een keer extra aandacht aan besteden. En dan kunnen mensen ook binnenkijken. Hè, want mensen zijn natuurlijk heel nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Hè, want je ziet aan de buitenkant dat het heel mooi wordt. Maar hoe ziet het?

0: hoe gaat het er binnen uitzien? Ja. Dus daar is die 6 juni voor bedoeld.
1: Ja, en hoe staat het nu met het werk allemaal?
0: Nou, als je nu binnenkomt, is het echt een bouwplaats. Maar dat is op zich ook wel logisch, want boven komen 3 appartementen. En zoals je weet, een aannemer, installateur, die werkt liefst van boven naar beneden. Eerst boven alles af en dan beneden verder. Dus beneden staat alles nog vol met isolatiemateriaal. Daar staan werkbanken, daar staan machines. Maar ik verwacht eigenlijk dat tegen die tijd, tegen 6 juni, dat er een deel daarvan al afgerond is. En dat we gewoon mensen kunnen laten zien hoe het gaat worden.
1: Ja, nou is het 13 en 14 september Open Monumenten Weekend. Kunnen mensen dan ook komen
0: kijken? Ja, zeker. Dan zie je, kijk, als je 6 juni komt en je denkt, nou, er moet nog veel gebeuren. Dan nodig ik de mensen bij nu alvast uit in dat tweede weekend van september om dan te komen kijken. Want dan gaan we al richting het eind van het jaar. En de bedoeling is dat we 1 december open gaan.
1: Ja, het heeft natuurlijk een hele geschiedenis, hè? Dat station. Is daar ook iets van terug te zien?
0: Ja, zeker. We hebben Oud-Vorden, die heeft met name Frank van Zetten van Oud-Vorden. Dat is echt een treinspecialist, zeg maar. En ik denk dat we daar allerlei spullen die te maken hebben met de historie van het station, dat we die ook een plek gaan geven in het gebouw zelf.
1: Ja. Het moet een heel mooi gebouw worden, of een heel mooi station worden in ieder geval. En iedereen mag komen kijken.
0: Ja, ik zeg nu ook van, Vorden is bekend vanwege de 8 kastelen. Maar straks ook vanwege het station.
1: Een mooi station, ja. 6 juni en 12 en 13 september mag iedereen komen kijken. Hoe het dan ervoor staat. Ja. En dan weet je gelijk hoe mooi het is geworden.
0: Ja.
1: Goed, Martien, ik dank je voor je komst hier naartoe.
0: Graag gedaan.
1: En veel succes met het werk.

0: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en

0: en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
1: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoede daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistische geweld echt onacceptabel is.
0: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-show.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens staat bij Westervoort een file van 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum 35 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De techniek van dit programma is in handen van Casper Zalmink. De presentatie mag ik doen. Mijn naam is Wim Zemmelink. Mede namens de Interkerkelijke Commissie van Kerk en Radio mogen wij u een goed uur toewensen.

Ik lees uit Filippenzen 1, vers 6 hiervan. Toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Paulus schrijft dat Jezus het goede werk dat hij in ons begonnen is, zeker zal voortzetten, zelfs tot op de dag van Jezus terugkomst. We worden dus niet losgelaten wanneer we hem aangenomen hebben als onze Heer en Heiland, als onze persoonlijke verlosser. Dat is een grote troost in tijden wanneer het geloofsvertrouwen soms dreigt weg te zakken. Hij blijft ons nabij. Geprezen zij de Heer.

Een lied voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem. Er is een God die hoort. Het wordt gezongen door het Holland Koor onder leiding van Jan Quintus Zwart.

De mooiste opwekkingsliederen staat er op het doosje van de volgende cd. Opwekking nummer 27 is zo'n mooi lied. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand.

Een loflied op de schepping, op de schepper. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. Hoe groot zijt gij? Dit is aangevraagd voor Tom Pelikaan uit Brummen.

Ricky Regelink wil Annie Maandering uit Zelhem hartelijk feliciteren met haar verjaardag van afgelopen vrijdag 8 mei. Het gevraagde lied laten we graag horen. Het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Zelhem. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe.

Agenda Kerk en Radio. Hengelo. Zondag 17 mei zal dominee A.B. Elbert voorgaan in de Remigiuskerk in Hengelo. Aanvang 10 uur. Vorden. Op Hemelvaartsdag 14 mei is er in de Dorpskerk om 9 uur dienst. Voorganger is dan dominee Mirjam Richterink uit Amsterdam. Zondag 17 mei gaat in deze kerk om 10 uur Dr. Anders Johan Lotterman voor.

Hummelo. Mevrouw Jansje Ruitenkamp hoopt aanstaande zondag voor te gaan in de dorpskerk van Hummelo. Aanvang 10 uur.

Wichmond. In de kerk van Wichmond zal zondag 17 mei mevrouw M. van der Velde voorgaan in de dienst van 10 uur.

Steenderen, op Hemelvaartsdag 14 mei, is er een dienst met dominee Hubertien Oostdijk, welke om 9 uur begint. Zondag 17 mei is de voorganger mevrouw Susanna Kamminga in Steenderen. Aanvang 10 uur.

Halle Vesseveld. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is er een dienst in de Keurhosterkerk. Het begint om 10 uur en dominee Datema is de voorganger. Vooraf is er een fietstocht en ontbijt. Zondag 17 mei zal in de Vesseveldse Laurentiuskerk dominee Marsman voorgaan. Ook zullen er dan ambtsdragers worden bevestigd. Aanvang 10 uur.

Lochem Openluchtdienst. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er om 10 uur een ecumenische dienst bij de Zwiepse Molen. Voorganger Dominee Paul van Sink, Ben Knapen en pastor mevrouw J. Huizinga.

van en voor een luisteraar. Psalm 8. Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven heb Gij uw naam op aarde uitgeschreven. Machtige God, Gij die uw majesteit ten hemel over voor ons hebt uitgebreid.

Gezang 178, vers 7. Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nachts. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil.

Fijn dat u in dit uur tot onze luisteraars behoorde. We hopen volgende week maandag er weer te zijn. Heel graag, tot dan.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 'n Bosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de

0: De Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
1: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
0: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is de Lustige Heinrich. Met Egelander, Böhmische, Mährische en Oberkreiner muziek. Presentatie Henk Vrugging.
1: Een hele bijzondere goede avond, luisteraars. We zijn er weer. We hebben weer 2 uurtjes blaasmuziek voor u klaarstaan. En ik hoop dat u dan tot 10 uur blijft afgestemd op Radio Ideaal naar de Lustige Heinrich. We begonnen met de Panoramamars, gespeeld door die frisse Böhmische. En die frisse Böhmische, dat is een projectorkest gesamensteld door Dennis Noesbeutel. Voor de tweede blaaskapelle die Oberschwaben, onder leiding van Gerd Steinhausen, aus bijzonderem Holz.

Aus bijzonderem Holz, dat was een van de vele composities van Matthias Kronert. We gaan naar een mooie wals luisteren en dat doen we van Blaaskapel Sohaika onder leiding van Wojtek Duszaszek met Capello Rai Veselo.

Ja, ik zei in mijn aankondiging dat het een walsje was, maar helaas, dit was toch een heel ander tempo van Blaaskapel Sohaika. Maar de volgende, dat is wel een wals, en die is van die heel gelenderde muzikanten, Zo was Wiedu.

Die kleine Egeländer bezetzing. We gaan naar het eerste Oberkleine nummer van vanavond. En dat doen we met het Frans Meerlieds Ensemble met Cinco Moy.

Ja, dat wordt het Oberkleine Ensemble, het Frans Mielitz Ensemble. Blaaskapel de Muzikatzen, een 13-mansformatie, is daar uit Neumarkt, opgericht in 2009. Van hun cd Level 15, die eerste.

Ja, Blaaskapel de Muzikatzen. Ik heb hier nog eventjes een berichtje. De Arnhemse Sonsbeekconcerten laten weer van zich horen. Sonsbeekconcerten presenteren op tweede Pinksterdag, dat is 25 mei, Sonsbeek dubbel bij Brasserie de Boerderij. Tussen 12 uur en 15 uur 45, kwart voor vier dus, treden telkens twee geweldige ensembles op. De vlotconcerten of promenadeconcerten bij Brasserie de Boerderij zijn al meer dan 40 jaar een zomers evenement in het Sonsbeekpark. De IJsseltaler muzikanten uit Reden en het gezelschap die Leidenschaftskapelle uit Leiden openen de concerten op tweede Pinksterdag om 25 mei bij Brasserie de Boerderij. De IJsseltaler muzikanten onder leiding van Cyril van Pauken brengen deze muzikanten Beumische blaasmuziek op hoog niveau. Sinds de oprichting in 1977 is de kapel haar ekelende wortels altijd trouw gebleven. De muzikanten uit de Reden brengen werken van Ernst Mos om zijn ekeldender muzikanten, aangevuld met parels van andere Beumische componisten. En dan die Leidenschaftskapelle. 9 jonge, gedreven muzikanten met een gezamenlijke motto: Leidenschaft, passie, hartstocht en pure liefde voor ekeldender blaasmuziek. Wat begon met een talentvolle muziekvereniging in Leiden groeide uit tot een formatie die polka's, walsen en marsen laat sprankelen in klassieke, moderne en Beumische stijl, altijd met eigen arrangementen en een herkenbaar geluid. Of in een vroegshoppen is, of een concert, of een stadfeest, deze kapel speelt met passie en neemt je mee vanaf de eerste noot. En dat dus allemaal op tweede Pinksterdag bij boerderij De Brasserie. En heeft u ook wat te melden, stuur ons eventjes een mail en u kunt u sturen naar info@radioideaal.nl ter attentie van Lustige Heinrich. Of tevens of per telefoon en tevens onze WhatsApp. En dat is 0314 377 970.

Het eerste nummer van Ernst Mosch vanavond. Ach, ich lebe dich. Plaatkapel Ist Fancy met allemaal composities op deze cd van de bekende componist Antonin Zwartsek. En hij heeft voor vanavond gekozen van de Olinka Polka.

Ja, de Olinka Polka, die Sjerstagtaler. In dit najaar van 2023 namen Anton Gille en zijn Sjerstagtaler blaasmuziek afscheid van dit podium. Na meer dan 30 jaar kwam er een einde aan een tijdperk waarmee een enorm groot gat in de blaasmuziekwereld werd achtergelaten. Enkele weken na het vertrek stelden een aantal muzikanten van de Sjersties en met name Norbert Gille zich een nieuw doel. Samen met nieuwe gezichten vormden ze een nieuwe groep, die Sjerstagtaler, om het ontstaande gat op te vullen en hun plek te vinden binnen het genre van de Beumische en Merische blaasmuziek. Frank Seitz, tubaspeler uit de kapel van Anton Gille, neemt het stokje over en daarmee de muzikale leiding van de groep. Naast diverse bekende gezichten voegen zich gemotiveerde nieuwe muzikanten bij hem. Nieuw opgericht, met als doel de fans te blijven inspireren, begint een nieuwe kapel aan haar muzikale reis, die Sjerstagtaler. En natuurlijk moet er naar de oprichting, naar, ja, vooral een tijdje in feite is, een cd worden gemaakt. En die is er nou ook uit. Next Generation, Ein Traum lebt weiter. Daarvan gaan we een hele mooie compositie draaien van Norbert Gille. En Norbert Gille staat met meerdere nummers op deze cd. En vanavond heb ik voor gekozen Nächstes Generation.

Nächste Generation, een prachtige compositie weer van Norbert Gelle samen met die Scherfstachtaler. En zal u de komende weken zal ik u beslist nog meer laten horen van deze prachtige CD. Die Blech und Brass Banda gaan we doen met Abenddämmerung.

Die blech ontbraast banda. We gaan naar Mission Burmies onder leiding van Daniel Kesbouwer. We kennen allemaal wel en ook vaak gehoord die mars Keert die zonne af. Nou, Daniel Kesbouwer heeft er ook een nummer op gemaakt met precies dezelfde met een beetje dezelfde letters, maar dan in een andere volgorde Keert die zonne af.

die Oberschwäbischen Dorfmusikanten. Voor de volgende gaan we eventjes naar Zwitserland. Die Friedrichsberger Blaasmusikanten onder leiding van Andreas Reber met Mein Augenstern.

De Vriendischberger blaasmuzikanten. Ja, we gaan het eerste uur afsluiten, luisteraars. En dat hoort u al op de achtergrond. Dat doen we met de Swetlin Ensemble. Tot straks.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht.

Muziek. We begonnen met blaaskapel Die Herkelshuizer Muzikanten onder leiding van Rudi Fischer. En diezelfde Rudi Fischer die schreef ook deze prachtige mars Auf ein Jahrhundert. Robert Peyers, originaal Boengelandskapelle, blaasmuziek fürs Leben.

Robert Pires, originaal Burgenland Kapelle van de cd Burgenlander Soekel. Ja, we blijven eventjes in de gemeente Lochem. En dat doen we met Blaaskapel

0: Vindochanka, onder leiding van Dirk-Jan Bronsvoort met Splenena Prani.
1: Ik ben Dirk-Jan Bronsvoort van Blaaskapel Vindochanka. Ook ik luister naar de lustige Heinrich.

Ja, mooie klanken van Fino Sanka onder leiding van Dirk-Jan Bronsvoort. En Dirk-Jan, alvast gefeliciteerd met je verjaardag deze week. We blijven een beetje in de buurt en gaan we naar Borculo. Doen we van Wensel zittende, mooie kinderaugen.

De Borglender muzikanten met een mooie compositie van Wenzel Zittner, Kinderaugen. We gaan naar Oostenrijk en wel naar de Steiermark. Daar vandaan komen blaaskapel Die Jongen Wilden. Een nummer gecomponeerd door de trompetist van deze groep, Clemens Eberhard, met de Vuur Johannes.

Ja, een prachtige jonge groep is dat nog. Blaaskapel Die Jonge Wilden van hun cd Ein Danke an die Freundschaft. Het wekelijkse nummer van Slavko Avcinic doen we vanavond met een mars. De Oberkleine Sint-Hubertus-mars.

0: Ja, de wekelijkse klanken van Slavko Afsenik, de Oberkleine Sint Hubertus Mars. Het tweede nummer van Ernst Mors vanavond gaan we doen. Het is een traditional, een hele mooie, leuke wals. Die schöne Egeländerin.
1: Dit is der lustige Heinrich. Presentatie Henk Vrugink.

Ja, weer zo'n mooi oudje was daar weer van Ernst Mors, die schöne Egeländerin. Laatskapel Mistrinanka, onder leiding van František Pavlus senior. Het nummer wat we gaan draaien is geschreven door Pavlus junior, Marianovi.

Ja, mooie klanken van Blaaskapel Mistrinanka Marianovi, oftewel voor Marion. Blaaskapellen die Altmanshausen, daar gaan we een nummer van draaien, dat door vele blaaskapellen wordt gespeeld. Van Markus Nentwig. Nou, en dan zullen de meeste blaasliefhebbers wel weten waar het over gaat. Eine letzte Runde.

Blaaskapelle die Altmannshausen. Eine letzte Runde. We gaan naar Oostenrijk. Die Weinviertel, Meerische muzikanten met een mooi rustig walsje. Reizen ins Weinviertel.

Reizen ins Weinviertel. Een compositie van Radek Ružička. En dat is een van de eigen muzikanten van de Weinviertel, Meerische muzikanten. We blijven in Oostenrijk en dat doen we met Wendisch-Böhmische blaasmuziek. Immer wenst am schönsten ist.

immer wenst am schönsten ist, muss ich nach Haus. Aldus Wendy's böhmische blaasmuziek. De volgende is een hele mooie instrumentale van de jonge originaal Oberkreiner, de Triathlon Polka.

Ja, een mooie instrumentaal van de jongen, originaal Oberkreiner. Jurk Bollin und das Meerische Feuer. En Jurk Bollin schreef ook zelf dit nummer, maar bijna alle nummers op deze cd zijn van Jurk Bollin. En dat doen we vanavond met Nur ein kurzer Augenblick.

Ja, en met deze mooie potpourri van Blaaskapel Zarowitz zijn we weer gekomen aan het einde, luisteraars, van dit programma Lustige Heinrich hier bij Radio Ideaal. Mijn naam is Henk en ik werd vanavond weer bijgestaan door de man achter de knoppen, Dick Kleingeltink. Ik hoop dat u weer genoten hebt van die twee uurtjes blaasmuziek. En ik hoop dat u dan volgende week weer afstemt op ons. Ik wens u nog een fijne voortzetting van deze avond. Fijne werkweek toegewenst. En graag tot volgende week. Bis bald. Auf Wiedersehen. Dag.

0: Tjus.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
3: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
2: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie één Nederlander. Ook een arts en twee epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had een van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïnse staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.